0: Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij, ik hou van jou, tegen een ander zegt.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: de juiste. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Westberlijn.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Meerdere scholen in Utrecht blijven morgen dicht, in ieder geval die van de scholenkoepel SPO. Het is te warm in de klas, maar als de schooldirecteur denkt dat het wel gaat, dan gaat de school gewoon open. Vooralsnog gaan er 10 dicht. De Universiteit Utrecht neemt maatregelen tegen de hitte in gebouwen. Medewerkers mogen thuiswerken en tentamens kunnen worden verplaatst naar koelere plekken. Promoties gaan gewoon door, maar met verkoeling. En de toga hoeft alleen aan bij het fotomoment. In de stad Utrecht zijn de problemen met de bus zo groot dat de top van het vervoersbedrijf nu zelf ingrijpt. Blijkt uit stukken die in handen is gekomen van ons. Dagelijks vallen ritten uit en is het ziekteverzuim hoog. De leiding is het zat en wil het opgelost hebben. En er is iemand opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. Je hoort onze verslaggever.
6: De man is gisteren aangehouden in Venlo. De verdachte zit nog vast en wordt binnenkort voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die beslist dan hoe lang de man nog in voorlopige hechtenis blijft.
5: Vorige week werden de vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en flink mishandeld. Dan nog het weer. Tot halverwege de avond blijft het tropisch warm. Komende nacht wordt het niet warmer dan 21 graden. Morgen 37 graden en code rood, zegt het KNMI.
7: Code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar. Maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
5: Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
4: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. In de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

de Rood. Ja, dat is het op deze volle vrijdag. Goedemorgen allemaal. Met twee lange informatie uit een bloedhete stad en een heleboel hele lekkere muziek. Ik begin met Donnie en Marco.

Donnie en Marco Schuitmaker en hier mag alles. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. Wat een dag hier gaat het worden. Het is al een graadje of 22 en het wordt extreem heet. Hou er rekening mee, maxima tussen 36 graden en meer. Ik zal verder niet zo paniekerig zijn, maar er is wel weer alarm. En je hoort het straks ook, ik ga je het straks allemaal vertellen. Heel misschien vanavond een kleine kans op een lokale onweersbui. Ik volg een weermeneer op internet en die heeft meestal gelijk en die zei dat al dagen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, we zijn er de hele dag bij, dat ga ik je zo allemaal vertellen. We hebben natuurlijk geen verkeer, dat is fijn. Oh ja, Curaçao doet ook niet meer mee in het WK. Maar goed, dat kan gebeuren. En heb jij gekeken naar Nederland-Tunesië? Het zou zomaar kunnen. We hebben in ieder geval lekker gewonnen en dat is altijd fijn. Laat maar gauw beginnen met de show. En ik heb de nodige heerlijke muziek voor je. Onder andere dit liedje, Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.

weet niet wat je mist. Nou, dat zullen ook mensen niet denken over deze warme dagen. Want vandaag en morgen verwachting van temperaturen tussen de 36 en 39 graden. KNMI waarschuwt dat iedereen last kan krijgen van gezondheidsklachten. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers niet de weg op te gaan als het niet per se hoeft. Ja, daar wordt alweer een beetje over geruzied. Moet je nou wel of niet naar buiten gaan? Het is een dingetje. Combinatie van hele hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid, dat zorgt volgens KNMI voor echt behoorlijk enge omstandigheden. Iedereen kan last krijgen van gezondheidsklachten zoals uitdroging, oververhitting of zelfs een hittebroete. Drink veel water, hè. Blijf binnen, wordt er aangeraden in ieder geval. Gaat er een hoop gebeuren. Stel dat je activiteiten hebt gepland. Stel dat je kinderen naar school wil brengen. Stel dat je dingen wil doen. Ik zou zeker even van tevoren even bellen, want ja, het is code rood en daardoor is er een heleboel afgezegd. Volgens mij zijn rechtszaken afgezegd, verkeersexamens worden niet genomen, enzovoort, enzovoort. Het nationale hitteplan is van kracht, hè, dat weet je. Nou, ik zal ze nog één keer opnoemen. Voldoende water drinken, ook als je geen dorst hebt. Dat is heel belangrijk. Ja, vroeger, maar god, mijn moeder, die zet ik onder de ventilatoren neer. Maar ja, die dronk niet zoveel en dan droogt ze uit. En dat is echt heftig hoor als je het hebt. Maar goed, let erop. Blijf uit de zon als je kunt en zware inspanning vermijden als je kunt. Ik zeg het maar weer. Mensen die toch buiten dingen moeten doen, chapeau, dikke veer in elke lichaamsopening die nog niet aan het zweet is. Extra let op oudere jongere kinderen en huisdieren wordt aangeraden. En nogmaals, alleen naar buiten gaan als dat echt nodig is. Nou, onze DJ's gaan gewoon naar buiten hoor. Die gaan lekkere uitzendingen verzorgen vandaag. En we gaan gewoon tot 12 uur je vermaken met alle programma's, zover dat mogelijk is. Verandert er wat, dan hoor je genoeg. Straks in het regionieuws krijg je alle overzichten van de code rood. En dat is toch vrij uniek hoor. Aan de andere kant, ja, probeer er toch ook een beetje van te genieten. Ik weet het, ik zat gisteren ook een beetje te stikken hier in mijn huiskamer. Aan de andere kant, we gaan dit ook wel weer overleven, weet je wel. En nou ja, misschien dus vanavond, heel misschien vanavond een regenbuitje. Hier is Justin de Wild, cheerio!

Maar ja, dan hangt iets in de lucht. Amore of een flinke onweersbui. Hopen we dan maar ergens dit weekend. Corrie Konings hoorde hier bij Bingo FM. Wordt al weken over geadverteerd. En ik denk, ik heb het er maar eens even over. Volgende week, 2 juli tot en met 2 augustus... gaat de jaarbus veranderen in de plek waar de zomer tot leven komt. Binnen en buiten. Je begint de dag op het stadstrand. Voet in het zand, drankje in je hand, palmbomen om je heen. En binnen kun je van alles ontdekken. Het avonturenbos waar je kunt klimmen, je kunt racen en tokkelen door de jungle. Er is Dinoland, altijd handig. Dat kun je bang laten maken als kind. En je kunt dus daar bij Dinoland tussen levensgrote dinosaurus en een compleet andere wereld binnenstappen. Er is ook een rolschaatsbaan in jaren 70 disco-sferen. Daar kun je je lekkere je kunsten vertonen en je moves laten zien. En tussendoor is er een festivalterrein. En daar staan een heleboel artiesten, ook Utrechtse artiesten, Nederlandstalige artiesten. En er is een podium en daar zullen die artiesten en DJ's zorgen voor zomeravonden, zoals ze zelf zeggen, die blijven hangen. Per volgende week, het gevoel dat je even op vakantie bent, zoals ze zelf zeggen, maar dan zonder vliegticket. Nou, kijk eens even aan, op 5 minuten van Utrecht Centraal. Ja, dat is zo. Een van de warmste punten van Utrecht, hè. Je moet er nu nog niet over denken, maar volgende week gaat de temperatuur een hele naar beneden en je kunt tickets krijgen. Utrechtszomerspektakel.nl Utrechtszomerspektakel.nl. Ik zie het al de hele tijd aangekondigd en ik denk, nou, ik zal er nou eens een klein beetje aandacht aan besteden. Want er staan veel artiesten die wij ook draaien bij Bingo FM. Die komen ook langs. Hartstikke leuk. Moet je zelf maar even kijken als je dat leuk vindt. Deze boodschap is geheel gratis en niet gesponsord. Het is gewoon maar een idee van als je eventueel in Utrecht blijft deze zomervakantie. Hier is de Frank Boeijengroep en Doe Iets. Ja, daarover gesproken. Ik heb zo ook nog wel wat tips, hoor, zo tegen kwart.

hele film over zijn leven verschenen. Een documentaire over die man gemaakt. Leuk, Mike Petersen. En dat doe jij hier bij Bingo FM. Gaan we luisteren naar het nieuws van 8:30. En we gaan naar het nieuws met Guus Meeuwis. We leven nu. Ik ben zo bij je terug. Tot.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Veel scholen blijven vandaag dicht, alleen al omdat de weg ernaartoe te heet is. En dus wordt de drukte verwacht bij het zwembad.
3: Wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
2: Aldus deze toezichthouder bij een zwembad. De Universiteit Utrecht schrapt lessen vandaag. Tentamens gaan grotendeels wel door en de rijexamens dan weer niet. Het is linkersoep in de natuurgebieden door de droogte. De boel kan sneller in de fik, zegt deze boswachter.
4: Het is hartstikke droog natuurlijk. Wij noemen dit het Mikado-bos.
5: Die dunne stammetjes.
4: Ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan. Je hoort het hout knippert gewoon. Het is hartstikke droog. Ja. Dus echt, het brandt als een fakkel hier als het gaat. Dat loop je niet voor.
2: De veiligheidsregio die roept op niet te roken als je in de natuur bent. En de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap wordt morgen vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is om 11 uur in plaats van 2. Supporters die niet kunnen, maar wel een kaartje hebben gekocht, die kunnen hun geld terugkrijgen. In Utrecht is een jongen doodgevonden in het water. Hij lag in de Strijkviertelplas en werd al vermist. Na een grote zoekactie met onder meer brandweer en een drone is zijn lichaam dus gevonden bij Leidse Rijn. De politie

0: wel weer een beetje aan wennen.
1: Nou, wennen maar aan. In de ochtend loopt het op naar 30 graden en vanmiddag wordt het zo'n 37.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ernie Bender en het strandfeest. Dat de tijd dat er helemaal niet zoveel strandtenten waren. Mensen gingen met een gitaar en een flesje Fanta richting het strand. Alhoewel. En deden daar allemaal leuke dingen. Uit die tijd, de jaren 60, Ernie Bender en de jaren 50. Hij was een rock'n'roller uit Amsterdam. En hij wist helemaal niet hoe populair hij was. Hij was heel erg populair. Hij trad in die tijd op met mensen zoals Siska Peters. En heel veel optredens had hij in de regio. En nou ja, hij was zo druk dat hij eigenlijk niet meer wist welke hit hij uitbracht. Want hij had de ene hit na de andere in die jaren. En de jaren 60, en dat waren zijn absolute topjaren naar eigen zeggen, heeft hij ook nog heel veel dingen gedaan. Had geen benul hoe populair zijn nummers waren in de verkopen. Want er zijn heel veel nerds die vinylsingeltjes kopen. En zijn vinylsingels zijn inmiddels zo'n 150 tot 250 euro waard. En dat is echt behoorlijk hoor. Want dat zijn prijzen die je voor vrij grote namen uit Engeland moet betalen. Ik heb hele bijzondere singeltjes ook wel en dingetjes ooit gehad. Ik heb dat allemaal eruit gehoord, want ik was het zat om die verzameling te hebben. Maar hij was daar en is daar nog altijd heel druk mee. Ernie Bender, een legende uit Amsterdam. En wat een lekker plaatje op deze hete temperatuur is echt zo'n nummer waar je even bij kan wegdromen. Hè? Ik heb Robert van Ebert, Zandloopster. Ik heb 3J's Los Vast. Een heerlijk reggae-nummer. Ik begin met Treintje Oosterhuis, Als ik je laat gaan.

0: vandaag?
1: Robert van Eijbert en Zandloopster. Ik heb mijn ventilatortje aanstaan heel zachtjes op 1. En dat moet dan maar wel ook kunnen met elektriciteit. En ik heb een computer aanstaan en mijn ijskast. Allemaal op elektriciteit. Komende jaren wordt er 27 kilometer aan hoogspanningskabels getrokken. Door delen van Maarsen en Utrecht. Eigenlijk onder Utrecht door richting de Lage Weide. En boven langs Maarsen via de Maarseveense Plassen, zeg maar de Gageldijk, richting Utrecht. En dan omhoog richting Westbroek. Dat zijn eigenlijk in hele sumiere bewoordingen wat er gaat gebeuren. Daar moeten allemaal hoogspanningskabels komen. Dat is nog lang niet duidelijk bij iedereen die ermee te maken krijgt dat gaat gebeuren. En netbeheerder Tennet doet er alles aan om de boeren, bedrijven en huiseigenaren die het aan gaat te bereiken. Vooral omdat het niet zonder gevolg is. Ja, en dat gevolg, dat is een hele belangrijke. Dat ga ik zo met je doornemen. Afgelopen mei, weet je nog, ontvingen 250 grondeigenaren aan de noordkant van Utrecht en een deel van Stichtsevecht een brief van netbeheerder Tennet. En daarin was te lezen dat de komst voor een hoogspanningsstation bij tankstation Haarijn gaat komen. En dat er ook kabels voor nodig zijn. En Haarijn, dat ligt tussen Maars en Breuken. Je kent het wel, een benzinestation. Net voordat je Utrecht bereikt eigenlijk. Vanaf Amsterdam. Nou, dat moet leiden naar de bestaande stations Lage Weide en Breukelen-Kortrijk. En daarnaast gaat een verbinding lopen naar het zogeheten opstijgpunt bij Groenekan. Dus eigenlijk richting Westbroek, de lange weg, zeg maar, omhoog. Nou, deze maand werd er tijdens 3 inloopavonden al gepresenteerd hoe die kabels dan moeten gaan lopen voor de omgeving Maarsen, Maarseveense Plassen en Lage Weide en Haarijnse Plassen. Ik heb het goed uitgelegd. Die 3 routes die in de beleving van Tennet al best smal zijn, omdat we vooraf partijen als Rijkswaterstaat en ProRail hebben laten meedenken, waarmee we rekening moeten houden, die zijn besproken en de specifieke routes kunnen daardoor al gepresenteerd worden. Nou ja, als zo'n 30 meter diepe kabel bij je komt liggen onder de grond, dan heeft dat wel gevolgen, want ook al heb je daar tuin

Of je hebt daar wat anders staan. Als zo'n kabel daar gaat gelegd worden, dan kun je daar nooit meer wat bouwen, sowieso. Ook al ligt die kabel 30 meter onder de grond. We moeten er wel bij kunnen, zegt Tennet. En dat moet in het geval van een storing. De overeenkomsten die we met de grondeigenaar willen sluiten, gaan uiteindelijk echt over wat je nog wel op je stuk grond kan en wat niet. Ja, dat is toch echt wel een ingrijpend verhaal, hoor. Ben benieuwd. Huiseigenaren uit de buurt van de Haarlijnse Plas, die hebben zich gemeld met flinke tuinen. En daar hebben ze soms ook een plan voor. Enorme stukken grond en soms ook concrete bouwplannen. Nou, wat er allemaal mee gaat gebeuren, dat zal mij benieuwen. Maar de komende tijd zet Tennet in op het bereiken van nog meer grondeigenaren, omdat de kabels belangrijk zijn voor het geplande hoogspanningsstation bij de benzinepomp, de Haarrijn, zoals dat zo mooi heet. Ik ben benieuwd, want daar komt het station dus. En het staat in het AD van deze week. Als je in die omgeving woont, zou ik zeker even informeren voordat je wat koopt, of als je wat hebt gekocht en je hebt een groot stuk land, of er niet eventueel een kabel in je grond komt 30 meter diep, want je kunt daar niks mee dan. Nou ja, ben benieuwd. Hier een stoontje lager, net als in de film.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
3: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
2: Vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
4: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
2: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
5: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
2: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Lekkere gitaar jengelen op het einde. Marcel de Groot en mag ik naar je kijken. Vrijdag 26 juni 2026, onthoudt u die datum. Code Rood in de ochtendshow. Nog een uurtje informatie uit een bloedhete stad en muziek. Ik begin met replay Casanova.

Gerrit Snijder en het Cubaanse Café hoorde hier bij Bingo FM. Katty Kotti komt er weer aan, hè, aankomende dinsdag. En een dag later op woensdag 1 juli is het Katty Kotti Festival in het Griftpark. De herdenking is op 30 juni. Het feestje is op 1 juli aanstaande, dus aankomende woensdag. En bij de herdenking wordt er stilgestaan bij het monument in het Griftpark. En hoor je die verschrikkelijke verhalen over slavernij. Het is fijn dat het daar herdacht wordt, hoor. Je luistert naar live muziek en poëzie. Het begint om 6 uur en dat duurt tot 8 uur. De entree is gratis. Je hoeft je helemaal niet aan te belden. Nou, het Griftpark daarna wordt feest gevierd. Want Katty Kotti betekent eigenlijk het verbreken van de ketenen. En dat wordt gevierd. En dat mag ook gevierd worden. En er is van alles en nog wat te doen. Er zijn diverse podia. Daar kun je terecht voor muziek, lezingen. En zoals dat zo mooi heet, spoken word. Spoken word is al iets wat heel lang bestaat, hoor. Maar tegenwoordig, ja, het is eigenlijk een vorm tussen gewoon praten en rappen. Daar komt het eigenlijk op neer. Een soort dichtvorm is dat, spoken word. Hoe leg je dat nou het beste uit? Bij het feestje, bij de opening van de dom, van de verbouwing, er was ook spoken word. Ja, het is een soort, ja. Je zou in Nederland Johnny de Selfkicker, een van de oervaderen van spoken word, kunnen noemen. En Jules Deelder is ook een soort van spoken word. Ja, jawel, ja, ik weet er geen andere goede omschrijving voor te geven. En in de rapcultuur wordt er ook heel veel spoken word gebruikt. Dat is dus net even wat anders dan rappen. Nou ja, in de middag is er ook nog een kookworkshop. En je kunt ook nog om 5 uur een optocht zien in culturele kleding. Kijk eens even aan. Het programma duurt op woensdag 1 juli tot 10 uur. En bezoek van het festival in het Griftpark is helemaal gratis. Je kunt het ook allemaal nalezen op indebuurt.nl. Er is ook nog een Katty Kotti feest in Zuilen. Maar dat is aankomende zondag al. Dus dat is al heel snel. Is er een voorstelling voor de kids om 2 uur. Maar dan moet je kaartjes verkopen. En er is een programma wat in principe voor de rest gratis is. Maar die voorstelling voor de kinderen, daar moet je wel een kaartje verkopen. Nou, gek eigenlijk. Raar. Er zijn nog meer vieringen van de Katty Kotti rondom Katty Kotti kun je allemaal lezen op indebuurt.nl. Ik geef hem maar als tipje mee. Is het goede doel en vriendschap?

krijgt net een berichtje van John de Bever. Je draait met het al samen met Willeke Alberti. Ach, kan mij het schelen, joh, het is code rood. Dan krijg je dat. Dan heb je een soort van hersenverweking. Hè. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. We gaan naar het nieuws van 9:30. Doen we samen met Zoe Levi en Snelle. En ik zing, ik ben zo bij terug.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Veel scholen blijven vandaag dicht, alleen al omdat de weg ernaartoe te heet is. En dus wordt de drukte verwacht bij het zwembad.
2: Wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
1: Aldus deze toezichthouder bij een zwembad. De Universiteit Utrecht schrapt lessen vandaag. Tentamens gaan grotendeels wel door en de rijexamens dan weer niet. Het is linkersoep in natuurgebieden door de droogte. De boel kan sneller in de fik, zegt deze boswachter.
3: Het is hartstikke droog natuurlijk. Wij noemen dit het mikado-bos.
4: Die dunne stammetjes.
3: Ja, ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan. Je hoort het hout knippert gewoon. Ja. Het is hartstikke droog. Ja. En dus echt, het brandt als een fakkelier als het gaat. Dat loop je niet voor.
1: Ja, en dus moet je voorzichtig zijn, zegt de veiligheidsregio.
5: Maar de reden dat wij het toch blijven herhalen is omdat we zien dat mensen dan toch gaan barbecuen, hete kolen achterlaten, zelfs uurtjes maken. Het tegendeel is waar. Al deze rare dingen gebeuren gewoon in de natuur.
1: En de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap wordt morgen vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is om 11 uur in plaats van 2. Supporters die niet kunnen, maar wel een kaartje hebben gekocht, die kunnen hun geld terugkrijgen. En er is een record gebroken vannacht. Het was een tropennacht. Niet kouder dan 21 graden. En dat is nooit eerder gemeten in de maand juni. Niet iedereen had er last van.
6: Ik ben hier laat naar bed gegaan en ik ben toch meteen gaan slapen.
7: Maar heeft u nog geplakt aan de lakens? Dat soort zaken? Nou, misschien helemaal geen lakens?
6: Helemaal geen lakens. Gewoon bloot in het bed.
1: Het vorige record was 19,8 graden. En dat was in 1947.
8: Het is code rood dus. En dat is even aanpassen.

0: wel weer een beetje aan wennen.
1: Nou, wennen maar aan. In de ochtend loopt het op naar 30 graden en vanmiddag wordt het zo'n 37.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Suzanne Freek en ik ben weg van jouw bloedheet. Gaat het worden 38 graden, maar dat wist je al. En het is vannacht in Utrecht niet kouder geweest dan 22 graden. Ik heb heerlijk geslapen. Ja, ik slaap overal doorheen wat dat betreft. Daar ben ik wel gezegend mee. Ik was wel vroeg wakker hoor. En er stond een klein briesje. Nou, vandaag gaan we ook weer warme temperaturen beleven. En vandaag staat er wel een windkracht 3 zuid-zuidoosten. Ja, door die zuidoostenwind komt die warme lucht er ook aan. Dus dat briesje is redelijk heftig en warm. Dus laat je niet verleiden om je ramen open te zetten, denk ik. Want dan krijg je toch ook warme lucht binnen. Zeg ik het goed? Ik hoop het maar. Er zou eventueel een regenbui kunnen vallen. Een onweersbui vanavond, dat is voorspeld. Maar dit weekend gaat dat helemaal dood worden. Wordt er gezegd hoor. Morgen 75% kans op onweer. Maar dan hou je natuurlijk ook die warme en vooral benauwde temperaturen. Want het blijft morgen 34 graden. Ondanks de regenbuien die voorspeld zijn. En geen wind bijna. Windkracht 2. En al zondag, dan staat er op mijn tellertje 26 graden overdag en 80% neerslagkans. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij je doorheen slaat. Wij zijn er in ieder geval, dat weet je, heb ik je net gezegd, tot een uurtje of 12 en vannacht. En maandag en dinsdag, dan gaan de temperaturen echt enorm zakken. Dus er is wel licht aan het einde van de tunnel, want ik zag weer allemaal berichten, ja, we zitten in een hittebol en bla bla bla. Nou, weet je, ik zeg, we gaan het allemaal afwachten. Ik heb Django Wagner, waarom ben jij gegaan? Ik heb 3 J's los vast, maar ik begin met Matje Hoogkamer. Ik ga zwemmen, maar dan wel binnen. Ja, want de buitenbaden zijn ook dicht, hè? Blijkbaar goed. Ik ga zwemmen, tenminste, dat heb ik begrepen. Maar nogmaals, alles wat je wil ondernemen, alles wat je toch eventueel wil gaan doen, ik zou zeker even bellen of dingen open zijn en of dingen wel te gebruiken zijn. Ik ga zwemmen, Matje Hoogkamer.

Django Wagner, waarom ben jij gegaan? Ja, ga je naar Lepeltje Lepeltje. Dat begint vandaag, morgen en zondag in Park Lepelenburg. De entree is gratis. Je betaalt alleen voor het eten van de foodtrucks. Want dat kun je daar krijgen op Lepeltje Lepeltje. En er is drank en muziek. Ja, drank staat ook wel onder druk. Heb je dat gisteren gehoord? Nou ja, in ieder geval. Als je daar naartoe gaat en het gaat allemaal door. Ik zeg wel dat het er is. Maar ik zou er zeker even gaan kijken op de website van Lepeltje Lepeltje. Of dat doorgaat in Park Lepeltje. Open tuinendag, dat is morgen. En dan kun je de tuinen bekijken tussen 10 en 5 uur. De Utrechtse stads- en binnentuinen, en dat zijn er wat hoor. Ga maar eens kijken, als je een beetje ooit de Dom hebt beklommen, dan kun je kijken hoeveel binnentuinen er zijn. Nou, die zijn er normaal gesloten en die zijn nu open. Toegangsbewijs voor alle tuinen kost €15. En koop je bij de VVV Utrecht. Als je af en toe een geluidje voorbij hoort komen, ik heb mijn ramen open, want dat kan nog net even voordat de bloedhitte losbarst. En ik heb gluren bij de buren voor je in de aanbieding. Dat is aankomende zondag als alles doorgaat. Gluren bij de buren. Hou al die websites in de gaten. Hè. Je kunt dan bij gluren de buren alle lokale kunstenaars bekijken. Zangers, zangeressen, talenten, stukjes, enzovoort, enzovoort. Tussen 1 en 6 uur en optredens duren ongeveer zo gemiddeld een half uur. En je kunt daar naartoe en dan kun je ook de tuinen bekijken die je gisteren eventueel gemist hebt. Nou, dat zijn zoveel dingen die je dit weekend gaat doen als het allemaal al doorgaat. Hè? Want vandaag wordt het bloedje heet. Het is code rood. Maar ja, de komende dagen wordt er ook wel heel veel onweer voorspeld. We gaan het allemaal meemaken, mensen. Tot 12 uur vanavond zijn we bij je. En dit is Doe Maar. En is dit alles wat er is?

Rustig aan. Dank u wel. Oh. Je hoorde Rutje Kot en Vrij met mij de hele dag. Het zou kunnen hoor, maar dan wel met de gordijnen dicht en de airconditioning aan, denk ik. Code Rood, een vrij unieke situatie in Nederland. Aan de andere kant laat je ook niet helemaal gek maken. Wij zijn er gewoon tot 12 uur met alle programma's voor je. Maar hou elkaar een beetje in de gaten. Drink heel veel. En vooral als je wat ouder bent, als je denkt, nou ja, ik heb helemaal geen dorst. Gewoon echt wel blijven drinken. Als je denkt bij jezelf, ach, ik heb allemaal medicatie en ik heb plaspillen enzovoort. En je vindt het een beetje eng, dan moet je even je huis uitspellen. Ik zeg het maar. Alle mensen die buiten werken, misschien nog wel zelfs tot 12 uur, enorm succes en een hele dikke pluim op jouw nou ja, op je hoed als je die op hebt. Of een lichaamsopening die nog niet aan het zweet is. Dit was de ochtendshow. Straks, we gaan beginnen met de volle vrijdag John Schaap. Daarna de rest van de programmering. Zo na vieren hoor je wie de nieuwe bingo schijf in de handen heeft. Hè? Na vieren? Ja, na vieren. Ik doe het eigenlijk nooit. Maar ik dacht bij mezelf, nou, met deze uitzonderlijke toestanden en temperaturen stak ik hem gewoon even in. Uit Spanje, de Gypsy Kings met een geweldig liedje, Bamboleo. Een hele fijne

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: groot in werking gesteld. Wij Nederlanders zijn deze hoge temperatuur niet gewend. We kunnen niet klagen.
1: Koud, hè?
0: In de airco misschien. Maar buiten zal ik voorzichtig zijn en rekening houden met de hoge temperatuur. Drink in ieder geval

meeste Rolf Sanchez, Paul Vidarte, Corrie Konings openen de show met een zomerdag in Nederland. Niet alleen wij mensen zijn van zwak.

kijk niet meer op. En je hoorde Harry Vermeegen. Warm, hè? Parodie op zijn eigen liedje Kuiten dat hij maakte met Henk Spaan. Vandaag trouwen Henk Dissel en zijn lieve Sanne. Het is bloedheet. Dus Henk.

0: dat doen we vanavond zeker. Henk en Sanne en natuurlijk de familie maken er een hele mooie dag van. En geniet van het moment.
1: This is the moment. And this is the day. This is the moment when I know I'm on my way. Sing it for me.

heerlijke Loco Jeffrey Hees. Je hoort RGD vooral geven, this is the moment. Maria. Dit is Bingo FM, waar we je op de hoogte houden van alles rondom de hoge temperaturen. Straks in het regionieuws.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Veel scholen blijven vandaag dicht, alleen al omdat de weg ernaartoe te heet is. En dus wordt de drukte verwacht bij het zwembad.
6: Wij zijn er klaar voor. De parasolletjes staan en het zonnetje schijnt. Dus ik denk dat wij dit vandaag lekker gaan aanpakken.
5: Aldus deze toezichthouder bij een zwembad. De Universiteit Utrecht schrapt lessen vandaag. Tentamens gaan grotendeels wel door en de rijexamens dan weer niet. Het is linkersoep in natuurgebieden door de droogte. De boel kan sneller in de fik, zegt deze boswachter.
7: Het is hartstikke droog natuurlijk. Wij noemen dit het mikado-bos.
8: Die dunne stammetjes.
7: Ja, dat klopt. Je ziet ze daar allemaal gewoon helemaal schotse scheef staan. Je hoort het hout knippert gewoon. Het is hartstikke droog. Ja. En dus echt het brandt als een fakkel hier als het gaat. Dat loop je niet voor.
5: Ja, en dus moet je voorzichtig zijn, zegt de veiligheidsregio.
9: Maar de reden dat wij het toch blijven herhalen is omdat we zien dat mensen dan toch gaan barbecuen, hete kolen achterlaten, zelfs vuurtjes maken. Het tegendeel is waar. Al deze rare dingen gebeuren gewoon in de natuur.
5: En de oefenwedstrijd tussen FC Utrecht en de Graafschap wordt morgen vervroegd vanwege de hitte. De aftrap is om 11 uur in plaats van 2. Supporters die niet kunnen, maar wel een kaartje hebben gekocht, die kunnen hun geld terugkrijgen. En er is een record gebroken vannacht. Het was een tropennacht. Niet kouder dan 21 graden. En dat is nooit eerder gemeten in de maand juni. Niet iedereen had er last van.
10: Ik ben hier laat naar bed gegaan en ik ben toch meteen gaan slapen.
11: Maar heeft u nog geplakt aan de lakens? Dat soort zaken? Nou, misschien helemaal geen lakens?
10: Helemaal geen lakens. Gewoon bloot in de bed.
5: Het vorige record was 19,8 graden. En dat was in 1947. Nou, dan nog het weer. Het is dus heet.
12: Het is best een beetje afzien nu.
13: En voor het eerst code rood, hè?
12: Ja, precies.
13: Wat vindt u daarvan?
12: Nou, ik vind het een beetje overdreven dat die codes tegenwoordig ingesteld worden. Maar het is natuurlijk extreem warm.
5: Al in de ochtend loopt het op naar 30 graden en vanmiddag wordt het zo'n 37.
3: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
14: Schaap, met John Schaap.

Teuviking, zomer in NL. Het is een mooie zomerse dag. Ja, oké, de temperaturen zijn extreem hoog. We zoeken verkoeling bij...

0: zo gaat dat. Bluff. En een van hun grootste hits.
1: Hier aan de kust.
0: Nog even, en dan hoor je de nieuwe single van Frans Duits, Lange Frans en Voorhoede. De Tour met Frans.

voor alle vrachtwagenchauffeurs die op de weg zijn. Ik hoop dat de airco in de cabine goed werkt. Django Wagner en Peter Beense voor het nieuws van 11 uur nu.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap. Met John Schaap.

0: ontvangen jullie alweer gasten na 2 dagen dicht te zijn geweest. Foto's en filmpjes zijn gemaakt voor de verkoop van jullie B&B. En nu heerlijk richten op de gasten. Je wil iedereen in Nederland sterkte wensen met deze hitte. Doe rustig aan allemaal, schrijf je.
1: Ik heb dat zomerse gevoel. We laten vandaag de boel de boel. En rijden samen naar de kust. Een stukje strand, een beetje rust. De handdoek op het witte zand.

Dit was Wesley Bronckhorst. Hij zit nu al aan de rosé. Wees voorzichtig met drank vandaag en hou je hoofd erbij. De drie A's en Jeffrey Parmentier.

Ja, trots presenteert Bram van de Ven zijn nieuwe single. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen luisteren vanmiddag naar Kevin en Suzanne. Want Bram is in de studio. Dit is Bingo FM. Er komt een zomerplaat aan. Bombini van Luca Veron, Nino Cello en Gio.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In de gemeente Utrecht steunen minder bedrijven goede doelen dan in andere gemeenten. Wel steeg dit jaar het aantal bedrijven die dat doen naar bijna 60%, zegt het gemeentebestuur in een rapport. Daarin staat ook dat diversiteit in besturen beter is geworden. 40% is intussen vrouw. In Utrecht is een dode jongen gevonden in het water. Hij lag in de Strijkviertelplas en werd al vermist. Na een grote zoekactie met onder meer brandweer en een drone is zijn lichaam dus gevonden bij Leidse Rijn. De politie doet onderzoek. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. De tentoonstelling van de kunstenstudenten vandaag gaat niet door code rood. Eerder werd nog geschoven naar de avond, maar ook dan is het heet. Morgen gaat de expositie wel even open. Nou, code rood dus vandaag.
2: Het is direct code oranje, het is direct code rood. En alles staat maar één in de pure vlam. Echt onzin.
1: De temperatuur loopt naar 37 graden vanmiddag. Vanavond kan er een bui vallen.
3: Schaap. Met John Schaap.

Ja, de tafels en stoelen moeten jullie natuurlijk nu wel netjes terugzetten, jongens en meisjes. Want anders worden papa of mama of je ouders verzorgers boos. Ja, en met deze temperatuur wil je natuurlijk niet dat ze over 40...

het origineel van dit liedje. Wrap Your Arms Around Me. Ze bracht dit uit na een succesvolle periode met ABBA. Sla je arm om me heen. Nou, laat mij maar even met rust met deze hit. Alhoewel, ik denk dat we gaan dansen. Ja, nou kom ik wel in de verleiding om te gaan dansen wanneer ik deze muziek hoor. Het is de nieuwe single van Mike Versteeg die ons in verleiding brengt met de hartslag van je.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Er is Roel Vink en de hele wereld mag het weten. Net na 12 uur het zien we aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten. Met dank aan John en Fred. Het is vrijdag vandaag. Hier is Danny Christian.
1: Er zijn dingen.

0: Emma Lagua, samen met Mick Hagen. Ze zijn samen rijk, tenminste. Ze zingen het zo, dus lekker om te horen natuurlijk. Dit is Rocoon bij je vrienden van de radio. Oceaan.
1: Er is...

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

heb de hele nacht gedroomd, aldus Henk Dame. Ik weet niet of dat hij goed geslapen heeft daarna of de hele nacht wakker is gebleven. Zou zomaar kunnen natuurlijk. We gaan even

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Wie een belangrijke brief verwacht, kan blijven wachten. De postbode blijft thuis en gaat niet naar buiten. Het is te warm. Rouwpost en medische post gaan wel door en pakketjes via PostNL worden ook bezorgd. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams, ondanks de hitte. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de warmte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram zeker niet. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En je kunt gratis groentelunches krijgen. De scholen zijn dicht door code rood en het bedrijf die de lunches regelt heeft nu maaltijdsalades over. Zonder om weg te gooien, zegt het bedrijf. Kom maar ophalen. Dan nog het weer. Het was een tropennacht vannacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En dat is een record, meldt het KNMI.
2: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
1: Ja, het wordt vandaag 37 graden en vanavond kan er een bui vallen.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1970. Het is er een van Oscar Harris. Samen met de Twinkle Stars. Try a little love. Doe het wel rustig aan, want het is een beetje warm buiten.
2: And I'm not trying to teach you how to live. But I've got something. I guess you all ought to know. Now listen. Try a little love.

Lisbeth List, kinderen, een kwartje. Ja, dat was toch eens een tijd dat je toen nog voor een kwartje kon je een rondje maken in de zweefmolen of zo, of in de draaimolen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jeffrey Heesen, Loco. Het was de Big Bash van deze week. Straks, na 2 uur, gaat er weer een nieuwe komen. En welke bingo schrijft dat het is, ik zou het echt niet weten. Maar ik ben wel weer iedere week benieuwd wat dan weer die nieuwe bingo schrijft is. Ja, we wachten het gewoon af. Ja, we kunnen wel te snel gaan, maar dan moeten we ook weer niet naartoe. Straks, Suzanne Freek met Halverwege. En we gaan eerst even een reisje maken. Een reisje maken met het goede doel. En we gaan eerst naar België.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Wie een belangrijke brieven wacht, kan blijven wachten. De postbode blijft thuis en gaat niet naar buiten. Het is te warm. Rouwpost en medische post gaan wel door en pakketjes via PostNL worden ook bezorgd. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams, ondanks de hitte. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de warmte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram zeker niet. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En je kunt gratis groentelunches krijgen. De scholen zijn dicht door code rood en het bedrijf die de lunches regelt heeft nu maaltijdsalades over. Zonde om weg te gooien, zegt het bedrijf. Kom maar ophalen. Dan nog het weer. Het was een tropennacht vannacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En dat is een record, meldt het KNMI.
2: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
1: Ja, het wordt vandaag 37 graden en vanavond kan er een bui vallen.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: En het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

dankjewel. Mike Petersen, lekker ding, zei hij. En dat is misschien wel voor jou aan de andere kant van de radio. Tijd voor mijn afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met de rest van de programma's. Ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Bye bye.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren 7FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Koverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

Goedemiddag vrienden, een hele goede middag. Het is bijna 2:06. Hoogste tijd voor 2 uur lang. Menno in de middag. Ik ga de allerlekkerste platen draaien vandaag. Maar jij mag natuurlijk mee gaan bepalen wat we op deze allerwarmste dag van het jaar gaan draaien. Natuurlijk komt de koffer van de week ook voorbij. Mijn favoriete keuze, die gaat ergens in het tweede uur voorbij komen. Maar, ik ga deze keer niet de bingo schijf zelf bekendmaken. Dat wordt pas na 4 uur bij Kevin en Suzanne bekend gemaakt. En waarom, dat ga je vanzelf wel merken. En dat betekent dat er veel meer ruimte is voor verzoekjes. Dus laat ze maar weer binnenkomen. Die lekkere zomerse plaatjes allemaal. Wat gaan we verder doen op deze allerwarmste dag van het jaar? Namelijk, we gaan de zomerplaat van het jaar kiezen. En ik ga het jullie makkelijk maken. Ik ga er straks 2 laten horen. En ik wil graag van jullie weten wat jullie vinden dat de zomerplaat is geworden voor dit jaar. We gaan nu een plaat draaien van Dennis van Dam. En hij heeft het heel toepasselijk over de hittegolf code rood.

Lekker, lekker chillen. En dat adviseer ik ook met deze temperaturen, jongens. Het is bijna 40 graden. Het is echt ongelooflijk. Hittegolf, daar kan je van spreken. Dennis van Dam was dat. Ik zou lekker binnen blijven, want de zon is echt veel en veel te veel. Ik zei het net al, we gaan de zomerplaten van dit jaar kiezen. En ik heb het je makkelijk gemaakt. Ik heb er twee uitgekozen. En ik ga van allebei even een klein stukje laten horen. En dan wil ik graag van jullie weten wat jullie de zomerplaten vinden van dit jaar. Laat het mij weten. Via menno@bigofm.nl. Ik ga er bijna van slotteren. Of gewoon via die app. Dat kan ook allemaal. Ja, deze.

Justin de Wild met Cheerio. Het is al een paar maanden geleden uitgebracht, maar het is wel een ontzettende lekkere zomerplaat. En als jij nou wil dat we die strakjes helemaal gaan draaien, dan moet je daarop stemmen. Laat het mij weten, gewoon via die app. Maar je kan ook kiezen op deze. Dit is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Oh, wat een fijne zomerplaat is dit toch ook, hè? Ja, denk ik nog wel eens aan jou, Rutger. Nou, wie weet gaan we straks jouw platen helemaal draaien als deze plaat tot de zomerplaten wordt verkozen. We gaan eens even kijken naar de verzoekjes, want ik heb er al weer een aantal binnen. Even kijken, Jacco, jij wil graag een plaat horen voor Ferry, want Ferry gaat aanstaande dinsdag trouwen. Heel veel succes en veel plezier van Rien, Carlo, Frans, Gert-Jan en Jacco zelf natuurlijk. En jullie willen deze plaat horen van het Lowland Trio. Trouw niet voor je 40.

trouw niet voor je 40 bent. Het Lowland Trio. Leuk om deze plaat eens even te mogen draaien. Want het is echt een plaatje van ontzettend lang geleden. Bram van der Ven, jij wil een plaat horen van Menzo Kortland. Namelijk Sukkel in Amsterdam. En je schrijft erbij, je vindt het een topplaat. En dat vinden wij ook hoor.

Ja, plaatjes hartstikke nieuw. Sukkel in Amsterdam en Menzo Kortland, die zetten het allemaal op plaat. En van 2026, het jaar waar we nu in leven, gaan we terug naar 1984. De periode dat de Nederpop hoogtij vierde. En we gaan een plaat draaien van een band die we eigenlijk niet zo heel erg vaak draaien. Maar hij is wel leuk hoor. Dit is de band De Neus en Strand.

0: Ja, wij kunnen door een waterkraan, of als ik maar een gijzelaar. De neus was dat uit 1984 en het nummer Strand. En dat vond ik nog wel een toepasselijk nummer. Ja, we willen allemaal wel naar het strand, hè. Ja, maar goed, sommige mensen moeten gewoon werken. Helemaal geen probleem.
1: Ladies and gentlemen.
0: Dit is Maan samen met de jeugd van tegenwoordig.

0: rennen, vliegen, let's go, man.
1: Ja, alles gaat allemaal naar de maan. En dat werd gezongen door Maan samen met de jeugd van tegenwoordig van de fantastische leuke plaat. Ik heb een verzoek binnen van Tukker. En Tukker, je wil graag een plaat horen voor Pep Frans, Robbie de Schilder, Wim van Straten. En je schrijft erbij, blijven hydrateren, jongens. En dat adviseer ik jullie allemaal. Deze plaat wil je horen van Rob Zorren. Bloedje, bloedje.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Wie een belangrijke brieven wacht, kan blijven wachten. De postbode blijft thuis en gaat niet naar buiten. Het is te warm. Rouwpost en medische post gaan wel door en pakketjes via PostNL worden ook bezorgd. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams, ondanks de hitte. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de warmte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram zeker niet. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En je kunt gratis groentelunches krijgen. De scholen zijn dicht door code rood en het bedrijf die de lunches regelt heeft nu maaltijdsalades over. Zonder om weg te gooien, zegt het bedrijf. Kom maar ophalen. Dan nog het weer. Het was een tropennacht vannacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En dat is een record, meldt het KNMI.
3: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
2: Ja, het wordt vandaag 37 graden en vanavond kan er een bui vallen.
1: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Tony was dat samen met Tim Schalks. En ze hadden het over de zomerritten. 3:05, dat is de tijd hier in de studio. En jongens, wat is het ontzettend warm. Ik liep net eventjes naar buiten, even kijken wat de temperatuur was. Hij tikte ruim de 38 graden aan hier bij de Bingo Studio. Ik weet niet hoe warm het bij jou is, maar ik zou gewoon wel eventjes een klein beetje uit de zon blijven. Goed, het is 2:05. Dat betekent...
1: De cover van de week.
0: De cover van de week. En voor de cover, tenminste voor het origineel, gaan we naar 1975. Jongens, wat is dat ontzettend lang geleden alweer. Bijna 50 jaar. Of ruim 50 jaar, moet ik zeggen. 51 jaar. Het is dus een plaatje uit 1975 van Joe Dassin. En ik hoop dat ik het zo'n klein beetje goed uitspreek. Ik ga me niet wagen aan de titel. Want ja, dat is Frans. En ik spreek maar een heel klein beetje Frans. Maar dit in ieder geval niet. Het was in ieder geval wel zijn allergrootste zomerhit. En het was na 1 maand al 300.000 keer verkocht. Zo ging dat in die tijd. We gaan een klein stukje luisteren naar Joe Dassin.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
0: Ja, een klein stukje draaien we van het origineel. Het komt uit 1975, maar het klinkt nog wel ontzettend goed. Goed, Benny Nijman, die heeft er een cover van gemaakt in de tijd. En hij noemde het 1910. Nee, 1910 toen. Zo is hij. Ja, ik hoop dat hij wel gaat spelen. Ja, hij gaat langzaam komen. Je hoort de krekels in de verte. En dan waan je je toch ergens in het buitenland, hè?
3: Weet je, ik ben nooit meer zo gelukkig geweest als in 19 toen. We liepen als twee verliefde tieners een beetje langs het strand. En het werd al zo. Een zomer als nooit tevoren. Een zomer die maar eens in de zoveel jaar voorkomt. En er leek geen eind aan te komen. Maar dat bleek achteraf een leugen. Op je blote voeten deed je me een beetje denken aan een vrolijk dartelend veulen. En ik weet nog, ik herinner me nog heel goed wat je tegen me zei die dag. In 19 toen. Heel lang geleden. Een eeuwigheid geleden.

Sindsdien zijn er maanden en jaren verstreken. Maar het lijkt nog alsof het gisteren was. Ik moet weer aan je denken. Waar ben je? Wat doe je? Denk je nog wel eens aan? Ik sta naar de golven die nooit de duinen zullen bereiken. Maar weet je, net zo onbereikbaar ben jij van mij.

voel de warmte van de zon branden op mijn huid weer net als toen. Toen, 19 toen. Een eeuw geleden. Een eeuwigheid geleden.

0: Benny Nijman was dat 19, toen zo heette het nummer in zijn tijd, werd hij een klein beetje ondergewaardeerd. Maar gelukkig tegenwoordig waarderen we zijn platen veel en veel meer. Ik heb een verzoekje binnengekregen van Thomas, speciaal voor Hendrik en Jan. En je schrijft erbij nog heel eventjes. En het is eigenlijk geen plaat, het is eigenlijk een klein stukje uit een cabaret van Jochem Meijer. Maar ik ga hem toch even voor je draaien hoor.
1: Je moet nog douchen, poetsen, wassen, strijken, drogen, wassen, strijken, drogen, dress. Dus wakker worden.
0: Precies, allemaal speciaal dus voor Hendrik, Jan. Nog heel eventjes, jongens, we gaan dansen. We gaan dansen aan de zee. Op het ogenblik is volgens mij Concert at Sea aan de gang. Van de band Bluff is dit dus een plaatje uit 2000, denk ik alweer. Dansen aan zee.

0: dansen aan zee. Ik heb er ontzettend veel zin in. Lekker een klein beetje een briesje in je haren en lekker met je voetjes in het water. Heerlijk, ik heb er ontzettend veel zin in. Goed jongens, we gaan ook de zomerplaten van dit jaar kiezen. Dit is nummer 1.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Justin de Wild met Cheerio is dat. We kennen hem allemaal. En als je deze platen nou wil horen, laat het mij dan eventjes weten. Menno@bingo.fm of gewoon via die bingo-app. Maar als je die andere wil horen, dat kan ook. Rutger van Barneveld met zijn allernieuwste zomerhit.

Ik denk heel vaak aan jou, Rutger van Barneveld. Goed, als je me wil horen, laat het mij weten. 1 of 2, Just in de Wild of Rutger van Barneveld.

Ja, doe een dansje met z'n tweeën. Ik drink rosé. Wesley Bronkhorst was dat zijn allernieuwste hit. Ja, de volgende platen, die ken je ongetwijfeld, want het origineel is van WOF de Kunst. Nol Havens, dat is de zanger van deze band. En die heeft ook meegedaan aan deze versie van Lange Frans en Baas B. Suzanne! Oh,

Ja, dan gaan we dansen samen met de Volendamse Tamara Tol. Een plaatje alweer van ruim 10 jaar geleden. Maar wel een gezellige plaat. Nog 2 minuten voor het nieuws. Doen we nog één plaatje. Lara Mila. En had ik je maar nooit gezoend. Sorry.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil. Zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: Ja, dit was de nieuwe versie van de Toreador. Opgeblazen samen met Wilbert Pigmans was dat. Het is 3:06. En buiten, jongens, het is echt ongelooflijk. Het is de allerheetste dag van het jaar, denk ik wel. Ja, misschien wordt het binnenkort nog wel warmer. Dat zou heel goed kunnen. Maar op het ogenblik is het heel erg warm buiten. En ik zou gewoon lekker binnen blijven. En je kan bijvoorbeeld stemmen op de zomerplaten van het jaar. Tussen Cheerio van Justin de Wild of Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Laat het maar weten, menno@bingofm.nl. Of gewoon via die bingo-app, dat kan ook. En op het ogenblik gaan ze redelijk gelijk op. Knopje indrukken. Ja.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, mijn favoriete keuze. Een klein beetje eerder dan dat je van me gewend bent. Maar ik heb een klein beetje ruimte, want ik ga vandaag niet zelf de bingo schrijven bekendmaken. Maar dat gaat Kevin strakjes doen in het uur hierna. Dus blijf luisteren, zou ik zeggen. We gaan naar 1980, naar een film en die heette Xanadu. En ik zou het je niet aanraden om die film te gaan kijken, want het is echt een heel erg slechte film. Alleen de film soundtrack, zo heet dat volgens mij officieel, die werd gezongen door Olivia Newton-John samen met Electric Light Orchestra. En dat is een fijn nummer, zeg. Ongelooflijk heerlijk. 1980.

0: Uit 1983 waren dat de Shorts. En Come On, Sava. En ik weet nog heel goed, ze begonnen ooit als de bliksemafleiders. En toen traden ze op in een televisieprogramma. Dat heette Stuivenzin. Ja, opa vertelt nu dus gewoon Come On, Sava van de Shorts waren dat. Wat gaan we doen? Oh, we gaan een mooie plaat draaien van Sophie Straat. En dat nummer heet Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap.
1: Ik val in slaap op mijn troon.

Ja, wat zou dat mooi zijn, hè? Zo'n ideale wereld waar Sophie Straat over zingt. Vrijheid, gelijkheid en zusterschap. Zo heet het nummer. Je hoorde het allemaal hier bij Menno in de middag op Bingo FM. Door met Senna.

Hoe het was, Agda en de Munnik, jaren ver van hier, zo heette dat nummer. Je luistert naar Bingo FM, het is bijna 3:30. We kunnen nog een paar platen draaien. Ik heb nog een verzoekje staan van Joris. En Joris, jij wil een plaat horen van Iris Queen. Maar ja, vind ik hem zelf niet zo heel erg toepasselijk om die versie op de radio te gaan draaien. Dus ik draai gewoon een andere plaat, speciaal voor jou en voor alle WK voetbalfans.

ik realiseer me ineens dat we nog helemaal niet over het voetballen hebben gehad. 3-1 gisteravond. Ik heb zitten kijken. Ik dacht, ik ga eerst eventjes tussen 11 en 1 even een tukje doen. Even kijken of dat lukt. Maar dat lukte natuurlijk helemaal niet. Dus ik ben er maar weer uitgegaan. En om 7:30 werd ik ineens weer wakker. Dus zoveel uur heb ik afgelopen nacht niet geslapen. Maar ik heb de wedstrijd wel gezien. En wat vond ik ervan? Het kon iets beter. 3-1 was de uitslag. We zijn door en we gaan tegen Marokko spelen. En ik heb begrepen dat de volgende wedstrijd om 3:00 's nachts is. Dus daar moeten we nog maar eens even over nadenken. Of die plaats gaan. Of tenminste, die wedstrijd.

0: Met buitenzonwering van de kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Wie een belangrijke brief verwacht, kan blijven wachten. De postbode blijft thuis en gaat niet naar buiten. Het is te warm. Rouwpost en medische post gaan wel door en pakketjes via PostNL worden ook bezorgd. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams, ondanks de hitte. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de warmte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram zeker niet. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En je kunt gratis groentelunches krijgen. De scholen zijn dicht door code rood en het bedrijf die de lunches regelt heeft nu maaltijdsalades over. Zonder om weg te gooien, zegt het bedrijf. Kom maar ophalen. Dan nog het weer. Het was een tropennacht vannacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En dat is een record, meldt het KNMI.
5: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
4: Ja, het wordt vandaag 37 graden en vanavond kan er een bui vallen.
0: Met buitenzonwering van de kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de kroon.
3: Bingo in de middag met Menno Otger.

denk dat we allemaal die film wel hebben gezien. Danny de Munk als Siske de Rat. 4:05. De temperatuur hier in de studio is 18 graden. Heel erg aangenaam. Maar buiten is het inmiddels 38 graden. Ik heb zin in een drankje.

Thijs Boontjes was dat. Campari Soda, zo heette dat nummer. En het is net alsof je terug in de tijd gaat richting jaren 80. En een plaat hoorde van Giorgio Moroder. Lekkere plaat, Campari Soda, ik heb er zin in. We gaan dansen samen met Roland Beelen en de dansvloer Dilemma.

Ja, wie komt hem redden van de dansvloer? Vannacht Roeland Beelen was dat hier op Bingoworm FM 41. 15 uur 41, dat is de tijd. We kunnen nog een paar platen draaien. Maar ik ga de winnaar bekendmaken van onze zomerplaat. Want ik vroeg je in het begin van de show al eventjes. Wat vind jij nou de allerbeste zomerplaat van dit jaar? Je kon kiezen tussen Justin de Wild Cheerio of Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Met 60% is het geworden Rutger van Barneveld. En hij zingt over die zwoele zomernachten. Oh, lekker. Er gaat er weer eentje aankomen aankomende nacht, hoor. Het wordt niet kouder dan 21 graden. Oh.

Ja, het is ook een knaller van de hit natuurlijk. Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten. Ik heb de Sjonsien zakken in de Zuiderzee. Of zoiets dergelijks moet je op zijn Amsterdamse dan uitpraten. Kevin is binnen en hij heeft een gast meegenomen. En hij gaat straks na 5 uur even bellen met Rutger. Toch, Kevin? Ja, Kevin zegt ja. Dus dan is het ook zo. We gaan het over leidingwater hebben. Samen met de band Roanesse. Ze komen ergens uit het diepe Limburg. En daar is het nog veel warmer dan hier. Dit is leidingwater.

0: leiding water Roanair en de Roanair, zoals dat, ik breek bijna mijn mond erover, plaatje uit 2019 alweer. We gaan nog een paar plaatjes draaien, hoor, want het is nog helemaal geen tijd.
1: Ik denk de hele dag aan Louise.
0: Dit is Gerspadoel en ze denkt, of hij denkt moet ik zeggen, aan de hele dag aan Louise.

Jongens, wat een lekkere plaat is dat, hè? Uitsloveris van Samuel Welte. Samen met de bankzitters. En Samuel, die had ik een paar maanden geleden nog. Maar misschien is het wel inmiddels al een jaar geleden aan de telefoon. Want toen was die bingo-schijf geworden. En over bingo-schijf, Jesse Fields, die was het onlangs. En die gaan we gewoon nog even draaien, hoor. Dat is een hele fijne plaat. Doen we het vaker? Zo heet het. Tijd is 15:54.

fijn. Ik mag gewoon blijven slapen. Jesse Fields was dat. En doen we het vaker. Kijk naar de klok. Het is bijna 4 uur. Ik ga je heel veel plezier wensen met Kevin en Suzanne. Die show zit helemaal ram en ramvol. En we blijven er nog wel eentje. En ik zeg tot morgen. En dan ben ik er weer. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, ik weet niet of het je is opgevallen, Suus, maar het is warm buiten.
3: Het schijnt de zon, jongens. Ik had geen idee.
2: Zo en hoe. Hey, wat ook wel een keer lekker is, is dat het rustig is op de weg, toch?
3: Ja, jongens, ik heb bijna niks te vertellen. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Wegwerkzaamheden. De weg staat dicht. De verwachte eindtijd is 17 juli. Dus daar ben je als het goed is helemaal niet. En dan heb ik ook nog iets van de NS. Tussen Boksmeer en Venray rijden geen treinen. Dit komt door een seinstoring. Dit duurt tot ongeveer 6 uur.
2: Ja, dat valt me wel altijd op, hè. Als het sneeuwt, dan werkt de helft van het spoor niet. Maar als het warm is, dan kunnen ze er weinig van.
3: Dus ja, dan gaat het allemaal uitzetten en zo. En
2: echt
3: gedoe.
2: We zijn echt niks gewend in het land.
3: Nee, echt niet. Maar goed, dat was hem.
2: Nou, lekker, Suus.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Champagne. Lekker hoor, het weekend voor de deur en daar zijn we weer.
1: He? Ja, ik blijf stuk gaan om dit nummer. Ja. Plopper, daar plop. Ja. Pas op, daar gaat
0: en het meest mooie is nog eens een keer, hè, dat het ook nog gewoon een keer enorm lekker bekt. En het is ook nog eens een keer een top 40 hit geworden. Dus,
1: het is hartstikke gezellig, ik hou ervan.
0: Hey Suus, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent.
1: Ja. Ja, ik had er zin in.
0: Ja, anders wel. En ja, we zijn niet alleen vandaag.
1: Nee, zeker niet. Want we hebben, een van mijn favoriete gasten wel. Ja, de andere
0: is dat omdat hij er is?
1: Maar... Nee, ik mag hem gewoon heel graag.
0: Hij heeft zich vandaag vooral favoriet gemaakt. Wat we meegenomen hebben.
1: Nou ja, dat helpt ook zeker wel mee. Wil je jezelf even introduceren?
2: Een hele goede middag. Mijn naam is Bram van der Ven.
1: Dag Bramke.
2: Hallo.
1: Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Even voordat we verder gaan. Hè. Hebben jullie dat ook wel eens morgens dat je wakker wordt met een nummer. En dat je denkt van oké, eigenlijk rond de tijd kan het niet. Of eigenlijk voor deze periode. Maar
2: ik had wat met Kuikentje Piep.
1: Oh ja.
0: Het is Bloedje Heet. En dit ging vanmorgen bij mij door mijn hoofd. Ja, het is al vreselijk eigenlijk, hè?
2: Dit is het leven van een radio-dj.
0: Ja, ja, je wordt wakker met een
2: Mariah
0: nummer.
2: Carey.
0: Ja. Maar koelt het een beetje af, of...
1: Ja, ik vind het een superleuk nummer. Dus ik heb het vaak trouwens, dat ik in de zomer, dan komt hij langs op mijn playlist. Denk ik, ja, waarom ook niet?
0: Ja, je ziet het wel eens bij van die toplijsten en zo, dat je denkt van, goh, hè? Ja.
2: Ze draaien het in Brabant gewoon tijdens carnaval, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is zo,
0: Hey, maar Bram, in de uitzending. We hebben vandaag trouwens een bommetje volle programmering.
1: Ja, we dachten, het is nu warm genoeg. We gaan ons even aan het werk zetten.
0: Nou, dat. En in ieder geval, tussen nu en 5 uur gaan we praten met Bram.
1: Ja.
0: Daarna gaan we om 16:15 bellen met Rutger van Barneveld. Zwoele zomernacht is op dit moment een populaire plaat.
1: Yep.
0: En Rutger weet inmiddels niet meer wat hem overkomt. Want in één keer gaat het plaatje scoren en wordt hij gebeld.
1: Ja, leuk.
0: Dus hartstikke leuk. En ja, we gaan het hebben over het voetballen.
1: Ja.
0: 1-3.
1: Ja.
0: Ik had het bij het juiste end trouwens.
1: Ja, ik blijf dat zo gek vinden. 1-3. Ik denk altijd, ik zeg gewoon het eerste van ons, zeg maar. Ja, ik weet dat het niet zo werkt. Maar voor mij is gewoon 3-1. Dank je wel.
0: Het voelt niet helemaal lekker.
1: Ik vind het voelt gewoon heel gek of zo. Ja.
0: Precies. Hey, maar Bram... Leuk dat je er bent.
2: Thanks. Ja,
0: gezellig.
2: Ik vind het ook onwijs leuk dat ik er weer mag zijn. Ik moet ook zeggen, ik luister ook echt heel erg graag naar de zender ook. En het is elke keer toch als je ook hier komt, maar ook elke keer als ik luister. Het is altijd gezelligheid. Het is altijd lol.
1: No.
2: Dus, ja, nee, echt een groot compliment aan jullie. Serieus.
1: Hij vindt ons ook leuk. Gelukkig.
2: Ja, echt dus. Het is gewoon heel wederzijds.
1: Het is wederzijds.
0: Hey, laten we even muziek gaan draaien. Laten we daarna even uitgebreid gaan praten. Want hij heeft een nieuwe single inmiddels uitgebracht.
1: Ja.
0: Maar de plaat waarmee het allemaal mee begon. De mooiste van het feest.
2: Ja.
0: Toch?

0: Ja, hij is de schrijver van het hele populaire nummer op dit moment. Cheerio!
1: En mijn stadsgenoot, hè?
0: Is dat zo?
1: Ja! Ja, de king of Oz, hè? Jeffrey Hayes.
0: Ja,
2: de
0: zeker.
2: De king of Oz, wat een goede naam.
1: Ja, zo wordt hij ook wel genoemd in de wandelgangen, ja.
2: Wat cool.
1: Ja.
2: De king of pop ken ik wel, maar de king of Oz, die ken ik niet.
0: Ja, je leert hier nog wat, hè,
2: ja,
0: zus.
2: Nou, maar echt.
0: Ongelooflijk. Hey Bram, ja, leuk dat je er bent. En jij hebt best wel heel wat dingetjes op dit moment, volgens mij, wat je gaat doen. Onder andere natuurlijk je nieuwe single uitgebracht. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar ik wil voor nu even weten, waar ben je allemaal mee bezig?
1: Oh, met zoveel. Maar ik weet het ook gewoon eerlijk gezegd allemaal niet. Ik ben met echt zoveel dingen bezig.
2: Door de warmte, ja. Denk ik. Ja, even nadenken.
1: Nee, waar zullen we beginnen, jongens? Nee, ja. Ik heb een lange termijn deal met Preston Palace getekend. We zijn een soort van huiszangertje geworden, inderdaad, waar we maandelijks mogen terugkomen.
2: Oh,
1: nou, wat zijn we er meer aan? We zijn lekker aan het optreden, we zijn lekker aan het schrijven, we zijn... Nou nee, ik ben echt druk.
2: Ja?
1: Ik ben gewoon echt druk.
2: Maar even, je stevend daar echt voorbij, maar vertel eens wat meer over dat, die nieuwe huiszanger gig, als in...
1: Nou ja, ze zochten uiteindelijk voor hun nieuw concept, zochten ze een nieuwe artiesten uiteindelijk. En daar is uiteindelijk Euro Entertainment uit Friesland, die zich eigenlijk daarmee bemoeit. Die heeft mij uiteindelijk benaderd, omdat we eigenlijk daar al een langere tijd mee bezig zijn geweest. Een beetje wat meer contact hebben gehouden met elkaar.
2: Ja, ja.
1: En van het een kwam het ander. Laten we eens een keer een try-out doen. En die try-out is zo goed bevallen dat eigenlijk gewoon op een gegeven moment alle stoelen en tafels aan de kant geschoven werden in die hal. En dat er een heleboel op stelte stond. Dus ja, echt? De klant had dat ook gezien. Dus die had echt zoiets van, ja, maar die gaan we tekenen.
2: Let's go.
1: Ja, zo is het gegaan eigenlijk. Ja.
2: Oh, wat goed.
1: Dus heerlijk. Ja, echt zin in. Ja, we kijken even uit mijn hoofd. 10 juli, vrijdag 10 juli, dan is de volgende.
2: Oh.
0: Ja, dat gaat snel. Ja,
1: dus ik wil geen reclame maken, maar er zijn nog kamers.
0: Ja, en dan krijg je jou er gratis bij.
1: Krijg je mij er gratis bij, maar ik ga s'avonds wel naar huis. Zeg maar.
0: Oh, je blijft niet slapen?
1: Ik blijf niet slapen, nee.
0: Lekker.
1: Nee, het grappige is, ik zit een week ervoor, zit ik er met vrienden gewoon zelf lekker even helemaal warm te worden. Ja.
2: Oh,
1: ja, dus nee, dus, ik krijg geen korting. Nee,
2: goede plek. Oh, ik wou zeggen, dat van mij niet.
1: Dus gewoon afrekenen wat het kost.
2: Maar, helaas.
0: Je hebt het nu over optredens. Laatste uitzending die wij hadden, toen zei je volgens mij van... Nou, hè, dat gaat wel, dat begint nu een beetje te lopen. Is dat al een beetje in een stijgende lijn dat je zegt van... Goh, hè?
1: Nou, dat is goed dat je dat leuk. Ja, het is leuk dat je dat vraagt. Ik heb de berekening er even op losgelaten. En ik zit nu eigenlijk al aan het dubbelen van wat ik de afgelopen jaar heb gedraaid.
0: Kijk.
2: Oh.
1: Ja, dus daar zit zeker een stijgende lijn in. Oh. Ja. Ja, ik ben er echt wel blij mee. Absoluut. Ja,
0: en je gaat volgens mij ook steeds meer mensen leren kennen. En die zeggen van, goh, ik gun je een kans. En,
1: Maar dat inderdaad. Ja, weet je, dat is het hele ding. Ik doe gewoon lekker mijn dingetje. Wat ik leuk vind om te doen.
2: Ja.
1: En ik ben ook heel kritisch naar mezelf. Dat ik ook altijd zeg maar wel blijf doen wat ik... hoe moet ik dat zeggen? Dat het ook altijd goed is, zeg maar, wat ik wil laten zien.
2: Ja.
1: Dat ik ook zelf achter sta. Dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen, zeg maar. Mm-hmm. Wat mij betreft kan het dan al niet meer stuk.
2: Nee.
1: Ik vind het heerlijk om lekker inderdaad mijn show te geven. Als ik er zelf achter sta, dan voel ik me eigenlijk daar goed bij. En dat gaat het publiek denk ik ook in.
0: En ik denk ook, Bram, dat het ook een beetje een gunfactor is. Je bent heel joviaal, je vertelt en...
2: Hij straalt helemaal.
1: Maar dat is wel, als we het over muziek hebben... Ja. Of als we over optredens praten, dan ga ik sowieso aan.
2: Ja.
1: Ik doe dat gewoon echt ontzettend graag.
2: Ja, dat zien mensen dan ook, in je passie en zo.
1: En uiteindelijk is het ook echt wel de bedoeling van mij... dat ik, als ze luisteren vanuit mijn werk op dit moment... uiteindelijk is het wel mijn passie op het moment als het me echt ooit een keer lukt.
2: Ja.
1: Van jongens, ik ga stoppen met werken voor een baas. Ik ga echt volledig de muziek in.
2: Ja,
1: dan zou ik het... echt direct doen.
2: Snap ik.
1: Zou ik het echt direct doen? Ja, ik leef daar echt voor. Ja. En serieus. Ja.
0: Altijd leuk.
2: Mooi. Ja.
0: Hey, je nieuwe single, die is uit inmiddels. En maar even terug, want we draaiden net het mooiste van het feest. Maar daar is ook een paar weken terug volgens mij ook een remix op gemaakt.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Is dat een beetje gaan lopen of zeg je van nou, dat was leuk voor tussendoor?
1: Ik zal je nog sterker vertellen. Ik appte van de week, DJ Risico, dus op Richard heet hij. Ik zeg, maat, ik weet niet wat hier gebeurt. Ik zeg, maar je zet 5000 streams af van het origineel wanneer dat je er overheen gaat. Ik zeg, ik ga het toch niet vertellen dat dat gaat gebeuren. gebeuren. Dat je over het origineel heen gaat.
0: Maar is dat in dezelfde periode of is dat eigenlijk in een kortere... Ja, nou, korter eigenlijk, want hij is nu een paar...
1: Hij is 6 weken... Hemelvaart is uitgekomen.
0: Ja.
1: Hemelvaart is uitgekomen, dus het is een kortere periode. Dus, ja,
0: in een korte tijd, bijna hetzelfde aantal streams.
1: Wat gaat het doen? Ik heb echt geen idee.
0: Nee, toch wel dat. Maar daar doe je het ook voor, toch?
1: Ja, maar dat... Ja, weet je, op een gegeven moment word je opgepakt... en dan krijg je op een gegeven moment berichtjes van... Hey, cool wat je aan het doen bent. En ja, ik vind het echt heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Ja, meen het serieus.
2: Nice.
0: Goed, Bram van der Ven hier op Bingo FM. We gaan even een plaatje draaien. Vinden mensen ook leuk tussendoor. En straks nog even de remix. En we wachten natuurlijk nog even met je nieuwe single. Want ook die gaat voorbij komen.
2: Ja.
0: Maar eerst even tijd voor Tino Martin en Mart Holkamer. En de hartslag van de stad.

0: Echt te laat. Ja, Bram, echt, als je hier met Suus een middag doorbrengt, dan worden de opmerkingen geplaatst en gedaan.
1: Sorry.
0: Ben je weer bezig?
1: Ja, het houdt niet op.
0: Het is ook altijd hetzelfde liedje.
1: Het houdt niet op.
2: Mag ik het zeggen of niet?
1: Ja, jou hoor, wat mij betreft.
2: Ja, nou ja, we zeiden dus uiteindelijk een half jaar geleden. Zat ik jou inderdaad ook hier.
1: Al een half jaar, wat erg.
2: Dit is een half jaar geleden.
0: Dat is alweer zo lang hier.
2: 23 januari hebben we eerste plaat uitgebracht. Toen zat ik inderdaad hier ook al samen in de uitzending van jullie. En toen hadden we het inderdaad een beetje over jouw datingsleven.
1: Ja, het is nog een beetje een item geweest.
0: Ingewikkeld.
2: Ja, nou, ook een item geweest. Dus ik zeg net inderdaad tegen. Ik zei, en hoe is het daar dan nu mee?
1: Ja.
2: Zij zegt, ach meid, zegt ze.
1: Je hebt geen idee.
0: Ja, ik kan het zeggen.
1: Ja, nee,
0: gaan we het hebben over het datingsleven van Suus? Want nou, dan kunnen we uitzending
2: twee uur. Dat zit toch niet volgende week.
1: Dat zetten we hier volgende week nog. Dus laten we dat een andere keer doen.
2: Dat was gewoon leuk.
0: Datingslevens en de liefde gesproken. Jij gaat trouwen.
2: Ja, 31 augustus ga ik trouwen. Ja.
0: Leuk man.
1: Oh, dat schiet ook al op.
2: Oh, dat is zo snel. Serieus. Ja, de laatste meters qua stress, qua organiseren, die zijn nu ingezet. Maar het is zo leuk om te doen.
1: Maar voel je echt veel stress voor het organiseren? Of,
2: Nou ja, je wil het natuurlijk gewoon je mooiste dag van je leven van maken.
1: Uiteraard.
2: En dan denk je, ja, dan moet je daarop letten, moet je daarop letten, moet je daarop letten.
1: Mm-hmm.
2: En dan je partner die dan af en toe een andere mening heeft over hoe dat iets dan zou moeten zijn. Als dat jij dat denkt.
0: Bram, mag ik je wat vertellen?
2: Ja, nou ben ik benieuwd.
0: Dat blijft de komende jaren zo, hè, dat die vrouwen een andere mening hebben dan wij.
2: Oh, ik had niet anders verwacht.
1: Hallo? Zeg.
2: Maar goed.
0: Ga door.
2: Nee, maar echt heerlijk. Ja, ik kijk er zo enorm naar uit. Mijn vrienden, familie en alles lekker. Iedereen bij elkaar. We gaan in de regio Utrecht bij een familierestaurant. Gaan we heel het feest ook organiseren. Ja.
1: Wat leuk.
0: En waar vindt de trouwerij plaats?
1: Ja, ik wou zeggen, waar is ons uitnodiging?
2: Dat wordt de gemeente Doorn.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Nou, we hebben een auto.
0: We komen er wel.
1: Oh, wat erg, het nodig ons allemaal bij iedereen uit.
2: We zaten al vol inderdaad, maar dus dat, oh god, ik krijg nou appjes van me.
0: Wat dan, van je vrouw?
2: Ja.
0: Ja, nee, je hebt wat uit te leggen straks.
2: Oh. Nee, ik heb wat uit te leggen straks.
1: pak hem.
2: Ja, nou, dat wordt wat.
0: Nee, maar joh, wat helemaal leuk. Antwoord,
2: Zeg je? Ja,
0: ik ben niet nieuwsgierig, maar weet wel graag alles. Wat is wel positief als het
2: nu? Positief? Oh ja, nee, Kim gaat stukken om jou, Kim.
0: Oh, ja, dat,
1: oh gelukkig.
0: Ja, gelukkig, daar ben ik blij om.
1: Dat is mooi, dus. Kim gaat stukken om jou, Bram gaat stukken om mij.
2: Ja.
1: Hey.
2: Ja, dat dan wordt de partnerwissel.
0: Komt Kim hier gewoon op vrijdag hier zitten?
1: Hé, hey, en ik dan?
2: Het is een half uur rijden, we hebben nog een uitzending.
1: Ja. Dat is ook leuk.
0: Ja.
1: Ja. Nou, leuk. Ja hoor, let's go.
0: Nou, dat is...
1: Hè, wat een chaos.
2: Leuk huis.
0: Ja, het is altijd gezellig als Bram er is, hè? Tranen lopen over zijn wangen heen.
2: Ach ja.
0: Ja, ik moet wel zeggen, hij heeft ook wat lekkers meegenomen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar eigenlijk.
1: Hey, je zit er naar te staren hier.
0: Ja, maar ik heb vanmiddag niet zo heel veel gegeten. Dus mij maakte ik nog wat.
1: Oh.
0: Ja,
2: nee,
0: dus,
2: ja. Dat komt van mijn partners werk inderdaad.
0: Ja.
2: Dus nee, ja, ik had wat te vieren. Ik denk, en mijn nieuwe single uit. En zondagjarig. Dus nou, dan
0: ga ik
2: alles even denken. Kijk,
0: ook, hoe jong word je, Bram?
2: Hoe jong word ik?
1: Ja.
2: Nou, wat is de schatting?
1: Nee, we hebben het hier al over gehad, dus ik mag het niet zeggen, want ik weet het.
0: Ja, ik weet het ook niet. En ik denk dat ik heel ver naast zit. Of ik ga beledigen, het is één van die twee.
1: Nou,
0: ik denk dat hij sowieso een stukje jonger is dan ik. Maar ik ben 38, dus of zit ik daar...
2: Oeh, dat is wel waar wat je zegt. Nee, ik word 35.
0: Oh.
1: Zie je? Hij zit bij mij in de regio. Ja,
0: maar jij bent pas in oktoberjaren, toch ergens?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar ik ben nu 35.
0: Ja, hij wordt het nog.
1: Ja, maar goed, maakt niet uit. Het is gewoon 10, 35. Maak mijn t-shirt.
0: Hey lieve mensen, wij gaan richting het regionale nieuws. En daarna eens even kijken naar de situatie op de weg. Want volgens mij, nou Suus, die kunnen overstaan de files.
1: Ja, ik ga gewoon naar huis. Zo,
0: hij is leeg?
1: Ja, ik heb niks meer te doen.
0: We hebben nog geen vrijdag mee. Gemaakt, of wel dan?
1: Nee,
2: ik wou het zeggen, we stonden van de week inderdaad van Utrecht naar Den Bosch op de A2. Gewoon, wat was dat, een uur vertraging of zo?
1: Klopt.
2: Nou,
1: ja,
2: dat is niet leuk meer. Echt niet leuk meer.
0: Het regionale nieuws, tot zo.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. gratis parkeren. Bingo FM met het regio nieuws. Goedemiddag. Wie een belangrijke brief verwacht, kan blijven wachten. De postbode blijft thuis en gaat niet naar buiten. Het is te warm. Rouwpost en medische post gaan wel door en pakketjes via PostNL worden ook bezorgd. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams, ondanks de hitte. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de warmte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram zeker niet. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En je kunt gratis groentelunches krijgen. De scholen zijn dicht door code rood en het bedrijf die de lunches regelt heeft nu maaltijdsalades over. Zonde om weg te gooien, zegt het bedrijf. Kom maar ophalen. Dan nog het weer. Het was een tropennacht vannacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En dat is een record, meldt het KNMI.
5: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
4: Ja, het wordt vandaag 37 graden en vanavond kan er een bui vallen. Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
6: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Gisteren 1-3 geworden tegen Tunesië.
1: Ja, en ik heb het live
0: goed gedaan.
1: Ik heb wel gekeken.
0: Ja, ja, nou, ik lag al prins heerlijk in mijn bedje, Suus. Ik kon mijn ogen niet meer open houden.
1: Ja.
0: Maar ik kon niet pochen, maar ik had het wel goed gisteren.
1: Hey.
0: Ja.
1: Nou, je wil niet pochen. Je hebt me anders wel geappt. Ja, en luister en kijk en hier.
0: Ik had Suus vanmorgen om een uurtje of 7, denk ik. Het had ik wel gezegd van, joh, ik denk zelf dat je nog ligt te pitten.
1: Ja.
0: Maar dat was ook waar. Maar ik was al zwaar aan de arbeid, dus...
1: Ja.
0: Ja.
1: Werkpaarden en luxe paarden.
0: Precies. Hey Bram, er is inmiddels een nieuwe single uit.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat, wie, wat, waar, wanneer, waarom? Wie is er verantwoordelijk voor? Wat voor plaat is het? Is het weer zo'n feestplaat of gaan we eindelijk eens een keer een bellet
2: krijgen?
0: Ja,
2: het is eindelijk een janknummer geworden.
0: Nee.
1: Nou, kom maar door.
2: Nee, het is het lied heet Als We Gaan. En het is eigenlijk gewoon weer echt een heerlijke feestplaat geworden uiteindelijk. Een soort van anthem geworden voor vriendengroepen die naar de festivals willen, naar de kroeg willen, naar in ieder geval naar een goed feest. En ik kreeg op een gegeven moment de demo van Olaf Hessemans, net als de vorige uiteindelijk. En ja, ik was eigenlijk alweer meteen verkocht. Ik dacht van, ja, dit is hem. Dit wordt wel een goede opvolger, zeg maar.
1: Oh, nice.
2: Dus gelijk inderdaad ook Joris inderdaad geappt van Sonic Solutions uit Roosendaal. Ja, wat die gasten inderdaad bij elkaar kunnen mixen, dat is echt fantastisch.
0: Ja, bijzonder,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, en ik had zoiets van, misschien moeten we er toch een keer wat extra's aan toevoegen. Toch weer even net wat anders doen. Dus ik heb in plaats van de lied aan de accordeon, heb ik deze keer aan de trompet gegeven. Dus je kreeg daar ook weer gelijk een ander sausje van. En dat werd meteen weer al zomers. En ik denk, ja, dit is wel echt de ultieme plaat om lekker los te gaan in het café, kroeg of festival. Ja,
1: ja, nice.
0: Leuk.
2: Ja, ik zit er. Ja, ik heb hem nou een aantal keer ook zelf even lekker geluisterd in de auto. Denk je, oh, wat heb ik nou er weer neergezet? Maar dat is toch echt fantastisch. Ja.
1: Dat is toch fijn?
2: Ik ben echt blij mee.
0: Ja. Het feestgehalte ligt hoog in de ogen, in ieder geval zo.
2: 100%.
0: Ja. Ja. Maar goede reden om te gaan draaien, of niet?
1: Zullen we het doen? Ja.
0: Leuk.
1: Wat? Yeah.

0: Bram van der Ven, de bingo schijf van de week.
1: Woehoe!
2: Ja, hoe dan?
0: De hele week, om
1: nou,
0: de drie uur.
1: Zo.
0: Tot en met de aankomende vrijdag.
2: Ik had wel een kleine wens, maar dat hij dan ook uitkomt.
0: Ja,
2: dat vind ik
0: en
2: echt tof.
0: Suus, hij was sneaky, hè, want hij heeft nu toevallig gebak meegenomen. Maar eigenlijk zei hij van, mocht ik bingo schijf worden,
1: ja,
0: moet ik dan wat meenemen naar de studio? Dus ik zei, ja, nee. dat weet je niet. Dus
1: Ja. Hij denkt, neemt gewoon mee, dan beslissen ze
0: het
1: lekker wel.
0: Ja, hij neemt gewoon een hapje, die heeft natuurlijk, maar...
2: Anders is die appeltaart toch lekker.
0: Ja, nee hoor, het is je meer dan gegund. Leuke plaats.
2: Ja, echt, dankjewel.
0: Dus,
1: hij was duidelijk verrast, dat hebben de luisteraars ook al meegemaakt.
0: Hij is gewoon bijna 6 meter de lucht in.
1: Nou ja, en nogmaals, ik blijf het zeggen, we moeten die livestream hebben, dan hadden mensen dat kunnen zien.
0: Ja,
1: zo.
0: Heel enthousiast in ieder geval.
2: Het systeemplafond is in ieder geval weer...
1: extra gat weer, lekker luchtig hier.
0: Ja, maar... Ja, leuk Bram. Het is een leuke plaat. En ik hoop dat hij het heel goed gaat doen in ieder geval de komende
2: tijd. Dankjewel voor deze mooie kans. Echt super gaaf, jongens. Dankjewel.
0: Hé, maar je had het over Preston Palace. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat het enige is wat de komende tijd een beetje gaat gebeuren, toch?
2: Nou ja, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd ook even niet weten wat nog meer. Nee ja, ik heb gewoon lekker een agendaatje met leuke optreden staan. En ik mag gewoon lekker mensen blij maken. Nou, ik ga trouwen met de liefste vrouw van de wereld.
0: En die hebben we gesproken net.
1: Ja,
2: dat klopt. Nou, en? Ja, goed.
1: Ja, toch? Ja, heel leuk.
2: Niks te veel gezegd. Nee, dus, nou ja, goed. Ben aan het sparen voor een nieuwe auto.
0: Ja, die zou je op de nieuwe nodig hebben. Want ik zag dat je een Kia Picanto rijdt, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, die is wel, de katalysator moet eigenlijk vervangen worden. Ik weet ook niet hoe lang ik er nog mee kan doorrijden. Dus maar,
0: als jij achter jou rijdt, dan...
2: Nou ja, je wordt een beetje borrelig.
0: Oh, dat valt mee.
1: Geen Final Destination.
0: Nee, het is niet dat er een lucht vrij komt dat je denkt van...
2: Nee. Ik had het toevallig inderdaad gisteravond inderdaad nog over. Ik had even een bakje met John gedaan inderdaad.
0: Ja.
2: En ik zeg, John, ja, ik ben echt aan het sparen voor een nieuwe auto. Maar ik denk dat het Ford Focus hybride gaat worden of zo.
0: Nou, ik kan hem je aanraden. Ik heb een Ford Focus hybride. Alleen, je moet geen lekke banden krijgen. Dat gaat mis, maar...
2: Nee, ja, ik krijg er eentje met zo'n zelfoppompende functie voor je banden.
0: Oh ja, ja. Baas boven baas.
1: Nou ja, ik heb een Opel-fiets.
2: Ja. Opel-fiets ook lekker. Ja.
0: En ze is herkenbaar, hè. Vorige week, ik rijd naar de studio op zondagochtend, want ik moest even een nieuwe DJ inwerken.
1: Ja.
0: En ik rijd in de studio en ik zie een vrouw op de fiets, rood haar. Ik denk, nou, dat kan bijna niet missen.
1: Joehoe.
0: Wat ga jij doen?
2: Dat was Tim Camarina.
0: Oh. Ja, bijna goed. Bijna goed, Bram. Ja.
1: Bijna goed.
0: Ja. Dus dat was Suus. Dus die is niet te missen. Dus,
2: Ga je privéprogrammetje maken hier, Suus?
1: Nou, voor zover ik weet niet, maar...
2: Oh, was een andere DJ die je moest inwerken?
0: Nee, ik moest een andere DJ inwerken.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, want anders was het helemaal mooi geweest. Hé, wat doe jij hier? Ja, we hadden toch afgesproken?
0: Precies.
1: Nee, ik ging naar theater die dag. Dus,
0: ook leuk,
1: ja.
0: Ja, maar zijn het ook nog dromen, Bram? Theater, dat soort dergelijke dingen.
1: Ja.
2: Zeker wel.
0: Zalen vol.
1: Samenwerkingen met bepaalde mensen.
2: Nee, ik heb altijd wel inderdaad gezegd in de tijd dat ik nog bij de musicalklasse of bij de theaterklasse inderdaad zat. Ook op bij een jeugdkoor gezeten.
1: Ja.
2: Dat ik het echt enorm vet zou vinden als ik ooit een keer een eigen theatervoorstelling zou kunnen produceren.
1: Ja, nice.
2: Zeker. En dan uiteindelijk denk ik dat dat een voorstelling gaat worden uiteindelijk van mijn leven. Een levensverhaal uiteindelijk ook gaat worden.
1: Oh, cool.
2: Dat is in ieder geval een beetje mijn eerste gedachten die ik heb. En dan echt beginnen van klein brammetje tot aan hoe dat hij nu geworden is, zeg maar. Ik denk dat zoiets inderdaad...
0: Een beetje uitgroeien tot.
2: Dat zit in mijn hoofd. Ja,
1: nou,
2: zeker.
1: Wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, weet je,
1: er kunnen
0: natuurlijk altijd gewoon meerdere boekingen bij, toch? Dus,
2: 100%.
0: Ja, via de website of...
2: Via de website www.bramvandeven.nl.
1: Hotza.
0: Ja, ik wou dat zeggen. Je
2: alles
0: bent niet
2: staat, alles
0: dan,
2: staat erop. En inderdaad, stuur me gewoon een berichtje. Je krijgt direct met mij contact. Er is niemand tussen. Het is gewoon lekker.
1: En je hebt ook nog Insta en zo.
2: Instagram, @bramvandeven.nl. Facebook, bramvandeven, zonder.nl.
1: Ah.
2: Ja, is een...
0: Om het lekker makkelijk te houden.
2: TikTok, bramvandeven.nl. Dus bramvandeven.nl. Goh, had ik al verteld dat het trouwens over bramvandeven.nl ging? Nee, dat was Bram.
1: Ik had geen idee.
0: Maar zijn er nog dingen waarvan je zegt van, nou, dat moet ik zeker te weten nog even delen met de luisteraar?
2: Ik hoop gewoon echt van harte dat jullie lekker mijn plaat gaan streamen. En dat iedereen het lekker gaat oppakken. En dat we gewoon samen een mooi feestje kunnen gaan maken in het land. Daar heb ik echt een wijze zin in. Dat.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Zoveel mogelijk zingen.
2: En blijven hydrateren met de weer.
0: Ja, dat is wel nodig. Het weer inderdaad.
1: Nee, water hebben jullie weer, hè?
0: Ja, we zijn voorzien, inderdaad. Ja, zonder jou wordt het niks hier, hoor.
1: Ja, anders dan...
0: Ik ben een hele slechte gast hier.
2: Vorige keer was het koffieapparaat kapot, dat weet ik ook nog heel goed, inderdaad. Maar nu krijgen we gewoon water.

0: Ook nog een remixje of zeg je van nou, weet ik niet.
1: Ik moet mijn collega nog even aankijken, want die zei inderdaad dat hij er iets van een hardstyle-versie van wil maken. Oh, dat zou wel lekker zijn, ja.
2: Ja?
1: Maar
0: nou ja,
1: komt goed.
0: Zet je schrap, de mooiste van het feest, maar dan de remix.
2: Let's go!

0: dansen en Billy Dance. En als ik dans met jou, nou zus, kunnen ze bij mij beter achterwege laten.
1: Nou, we hebben binnenkort de barbecue, hè?
0: Ja, volgende week, ja.
1: Ja, dus ja. Dan gaan wij zeker even dansen.
0: Ja. Is dat zo?
1: Nou, dan weet je dat bij deze.
0: Ik weet niet wat jij verwacht van de barbecue.
1: Ben je ziek?
0: Het is voornamelijk eten en drinken volgens mij.
1: Ah joh, ik neem gewoon... Hallo, wij zijn van de muziek. We nemen gewoon...
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Dus het is altijd lekker een barbecue. En,
1: dansgoedjes aan en gaan.
0: Hopelijk hebben ze een beetje rekening met je gehouden natuurlijk.
1: Ik heb het aangegeven.
0: Precies. Dus, ja. Oh ja, dat kon je natuurlijk aangeven.
1: Nou ja, nee, sterker nog, volgens mij kon je het niet eens aangeven. Want ze gaan volgens mij al uit van vegetariërs. Dus tot wel heb je andere voorkeuren, die mag je invullen. En de rest niet. Ja, of ze zeggen gewoon, we willen gewoon geen vegetariërs hebben. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Nee, dat zal wel meevallen, nee, toch? Kom op, zeg.
1: Dat lijkt me ook. Maar...
0: Straks na 5 gaan we nog even bellen met Rutger van Barneveld. We gaan praten met Paul Pessel. Natuurlijk even hebben over het voetballen. En ik wil eigenlijk nog even proberen om te kijken... Ja, of we iets kunnen betekenen qua uitgaansagenda. Al morgen wordt het volgens mij nog een dagje code rood, zeg ik het goed?
1: Volgens mij wel. Ja, sommige delen van het land is weer oranje. Dus ik moet even dubbelchecken of hoe het in Utrecht zit. Maar ik weet wel, ik had bijvoorbeeld een voorstelling morgen van mijn neef. Ja, die gaat dus niet door, omdat het te warm is.
0: Ja, precies. Maar geen airco in die zaal of zo? Of,
1: nou ja, ze hebben zoveel shows die dag dat het gewoon gevaarlijk is. Dus ze hebben het met de gemeente en de theater, zeg maar, besproken. Het was het is een no-go. Dus mijn neefje teleurgesteld natuurlijk.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, als hij uiteindelijk neervalt, dan
1: Dat
0: word je er niet vrolijk
1: niet
0: van.
1: Nee, dus dat wordt verplaatst.
0: Dat vind ik wel een dingetje. Als je in het buitenland kijkt, natuurlijk hebben ze daar nog even zo'n siesta tussendoor. Maar over het algemeen draait alles door. En wij raken hier meteen in paniek.
1: Ja, maar dat is ook het hele ding. We hebben het er vorige week over gehad. Dat Nederland is er gewoon nog niet op gebouwd, letterlijk. Onze gebouwen houden namelijk echt bewust warmte vast.
0: Ja, we zijn er gewoon klaar voor.
1: Daar is het op gemaakt. Ziekenhuizen houden het allemaal niet vol. Scholen niet. Nou, ga zo maar door. Dus de siesta gaat er wel komen, denk ik.
0: Ja, ja. Nou ja, ik ben er niet vies van een slaapje of zo. Maar meestal doe ik dat overdag gewoon lekker tijdens de vakantie, weet je wel. Als je dan op een strandbedje ligt of aan een zwembad of waar dan ook.
1: Ja, jij kan overal gewoon in slaap vallen?
0: Het is vorig jaar voorgekomen dat ze voor me aan het waterpolo waren. De vrienden waar ik mee samen op vakantie was, die zeiden uiteindelijk van wij doen mee. En ik heb echt geen reet gemerkt. Ik was gewoon helemaal vertrokken.
1: Ik denk, die bal komt keihard zo jouw kant
0: op. Nee, dat viel mee. Nee, zeker niet. Maar dat kan ik overal wel. Ik hoor ook wel eens mensen van, in de auto slapen lukt me niet. Nou, als ik diegene vertrouw die rijdt, dan leg ik mijn hoofd neer en wel trust hoor. Dat is echt zonder problemen.
1: Echt, wat een talent, joh.
0: Nou, doe het maar talent.
1: Luister, ik kan al amper slapen in mijn bed. Laat staan in een voertuig.
0: Lekker, zus. Hey, wij gaan ruimte maken voor het NOS-journaal. En daarna zijn we heel gauw bij je terug, toch?
1: Yes.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ja, nou, dan was Suzy vrolijk hoor, zonder de zon, toch?
1: Nou, ik wil het zeggen.
0: Heb je nog een beetje überhaupt kunnen genieten van de zon? Of,
1: ja, ik ben gisteren de hele dag bij de sauna geweest.
0: Oh, lekker hoor. Was het niet warm genoeg zeker?
1: Of, sauna, wellness, zijn vriendinnetje. Want sauna is natuurlijk, ja, ik ben wel geteld in 3 sauna's geweest, denk ik. En voor de rest lekker buiten, lekker gezwommen, massage, lekker baden.
0: Dat herken ik wel, want aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke lekker. Maar ik heb na een paar sauna's ook altijd wel zo'n moment van, nou, hè, nou lekker even zo'n bad toe.
1: Het was meer, normaal ga ik meer in de sauna's, omdat het dan best wel koud is buiten. Ja. Dan denk ik, ja, hè, dan ga je lekker opwarmen. Maar nu dacht ik, ja, ik vind het ook wel lekker om een beetje aan mijn kleurtje te werken. Dus ik dacht, combinatie, ik moet alles gewoon doen. En ik heb alles eruit gehaald gisteren, dus dat is heel fijn. Maar ja, je ziet, ik ben nog steeds doorzichtig. Ja. Ik heb mijn best gedaan.
0: Maar ja, maar komt vanzelf wel, toch, of niet?
1: Nou ja, dat in principe wel, maar ja.
0: Maar lekker, hè, zo'n sauna. Even een dagje bijkomen.
1: Ja, ja, heerlijk.
0: Nou, je zal lachen, hè? Wij doen het ook wel eens. En daar heb je ook altijd van die rituelen, zo gezegd, klankschalen en dergelijke.
1: Ja, ja.
0: Ik geloof daar dus niet in, hè? Maar goed, mijn liefje wou er naartoe. Naar de klankschalen. Ga je mee? Ik denk, ja, weet je, het is helemaal niks voor mij. Dus, nou ja, je gaat daar liggen uiteindelijk. Hè? Nou, ontspan. Kom lekker tot rust.
1: Kom tot rust.
0: En nou, uiteindelijk begint ze. Dan krijg je van die rustgevende muziek. En dan komen die klankschalen voorbij. En ja, ontspan je en doe je ogen dicht.
1: Ja. Oh, jij viel in slaap. Nee, joh.
0: Ze had al gezegd, mocht iemand beginnen te snurken, dan tik ik je voet aan.
1: Oh.
0: Nou, ik zat echt op het randje ernaast, maar ik schijn wel gesnurkt te hebben.
1: Oh. Maar dat is dus niet de bedoeling dat je zo ontspannen
0: raakt. Nou, voor mijn gevoel heb ik ook alles van die klankschalen gehoord.
1: Ah.
0: Maar schijnbaar ben ik toch eventjes weg geweest.
1: Dus jij kan echt overal slapen.
0: Ja, nou ja, we hadden het net over. Zonder problemen zelfs daar.
1: Wauw.
0: Ja, gewoon gaan liggen. En, maar het is ook best rustgevend hoor. Ik geloofde er echt helemaal niks van. Ik dacht echt bij mezelf van ja, maar je maakt dat de kat wijs. Maar nee, het is echt waar. Het,
1: nou, bij deze miauw.
0: Ja,
1: precies.
0: Ja. Ja. Het werkt als een idioot. Dus als je een tijdje niet geslapen hebt, ga daar naartoe en ga liggen. En laat het maar gewoon gebeuren.
1: Ja, als je Kevin heet dan. Want anders dan werkt het niet.
0: Nee, ik heb lekker geslapen schijnbaar. Dus helemaal prima. Hey, Suus, heb jij nog even gekeken naar de uitgaansagenda toevallig? Of
1: ja,
0: niet?
1: Zeker.
0: Zijn er nog dingen te doen, ondanks de warmte? En,
1: ja, er zijn heel veel leuke dingen te doen. Maar ik wilde wel een disclaimer bijgeven.
0: Oh jee, ja.
1: Want ja, het is inderdaad nog steeds heel erg warm. En het zou zomaar kunnen dat deze dingen misschien daardoor toch worden aangepast. Staat er nu nog niet bij. Maar ja, goed, dat gebeurt bij heel veel evenementen nu. Dus dat wil ik wel even gezegd hebben. Nou, dat gezegd hebbende. We zijn nu bijna natuurlijk al op zaterdag. Maar vandaag is het ook al het Foodtruck Festival. Lepeltje, lepeltje.
0: Lekker.
1: Ja, dat vind ik echt leuk. Ja, ik zat er helemaal te juichen net van, oh, dat is er weer. Dus dat is er vandaag, morgen en overmorgen in het Park Levenburg natuurlijk. De entree is gratis. Je betaalt alleen voor al het lekkers van de foodtrucks.
0: Oh, lekker.
1: Toch? Ja, dat dacht ik. Nou ja, daarnaast is er ook de Open Tuinendag. Voor Utrechters met groene vingers is de Open Tuinendag perfect uitje. Heb jij groene vingers?
0: Mij niet bellen.
1: Nee, mij ook niet bellen. Maar laatst heb ik op iemands planten gelet. En die hadden nieuwe blaadjes erbij. Ik denk, oh, misschien zit het toch in me. Maar
0: ik denk, jij gaat vertellen, die planten hebben het allemaal niet overleefd.
1: Nou,
0: maar het is goed gegaan.
1: Ik was er bang voor, maar het is
0: wat een vertrouwen.
1: Ja, goed hè. Ja, het is, goed hè, slechte. Nou ja, je kent me wel. Ik ben er niet goed in. Maar goed, uiteindelijk ging het beter. Goed verhaal, het lekker kort ook. Ja. Open Tuinendag. Dat is een perfect uitje voor mensen met de groene vingers. Het is op zaterdag 27 juni. Kun je inspiratie opdoen voor je tuin. Dus tussen 10 en 5. Kun je dat doen. Dus als je toegangsbewijs wil, moet je even online kijken. Bij de VVV van Utrecht. Uiteraard, niet van de Amsterdam. Gluren bij de buren is er ook nog. Het festival ken je ook wel, denk ik, toch?
0: Ja, ja, zeker, ja, zeker.
1: Maar dan net even anders.
0: Oh,
1: het is namelijk een huiskamerfestival.
0: Lekker.
1: Ja, nou, ik denk dat dat dus dan nu wel door kan gaan. Als mensen gewoon een beetje airco hebben en zo.
0: Ja, ja, oh nee, het is wel nodig hoor.
1: Nee, ik heb het slecht, ik heb niet goed gelezen. Het is ook in Utrechtse tuinen, dus dan moet je een beetje parasol.
0: Ja, ik wou net zeggen, een parasoltje maar gewoon mee hoor.
1: Dat kan ook. Nou,
0: je hebt wel nodig.
1: Ja, alle optredens zijn tussen 1 en 6. En een optreden duurt iedere keer ongeveer een half uur.
0: Oké, nou lekker. Dat klinkt goed.
1: Dat dacht ik.
0: Maar wel lekker warm inderdaad.
1: Er zijn nog meer dingen, maar we gaan...
0: Ik wou net zeggen, we gaan nog even een verzoekplaatje draaien. Want Pieter, die vraagt een plaatje aan voor iedereen. En vooral voor alle harde werkers.
1: Ja.
0: En als het even kan, Rox van Driel moet dat zijn. Met een hele hete zomer. Nou ja, volgens mij hebben die te pakken, toch?
1: Ja, zeker.

0: ook hij stapt volgens mij dit weekend in het huwelijksbootje. We hebben het over Henk Dissel en even naar het cafeetje. En ja, we zouden eigenlijk even bellen met Rutger van Barneveld, maar die neemt helaas zijn telefoon niet op, dus we gaan ze nog een keer proberen.
1: Ja, die zit lekker in het zonnetje.
0: Ja, en geef hem eens ongelijk, toch?
1: Ja.
0: Altijd lekker in het zonnetje, dus... Maar ja, het gaat trouwens wel omstaan, tenminste niet qua warmte, maar we gaan wel wat onweersbuien krijgen en dergelijke, toch?
1: Ja, dat begreep ik wel, maar ook niet overal in het land, hoor. Dus ja, en ik ben gek op onweer, dus ik denk, let's go, maar het komt vanavond dat we niet in Utrecht... Oh! Hoe is het nog afgelopen met je barbecue? Voor? Want ik heb wel aan je gedacht.
0: Nou, dat is eigenlijk goed gegaan.
1: Oh.
0: Want rond een uur of negen begon het even te druppelen. Tenminste, dat waren grote druppels. Maar ja. Toen zijn we ook heel gauw weer naar buiten gegaan. En toen kwamen we... toen ging uiteindelijk rond een uurtje of tien, denk ik... ging ik onze vrienden naar huis toe brengen.
1: Okay.
0: En toen zat ik in de auto en ik reed terug. En toen begon het al hier en daar te flitsen, weet je wel. Het zag er heel bizar en creepy uit eigenlijk. Want bij onze nieuwe gein was er nog geen lantaarnpaal aan. Dus... Je zag alleen maar die flitsen de hele tijd. En toen moest ik thuis nog even het een en ander opruimen in de tuin. En onder andere de parasol even redden. Ik denk, die moet eventjes weg, want als hij nat wordt, dan ziet hij er daarna niet meer uit. Dus daar was ik mee bezig en toen begon het te waaien. Nou echt, het zand waar het vandaan kwam, geen flauw idee. Maar ik kon daarna douchen. Dus ik heb die parasol eruit getrokken en die heb ik binnengezet. En ik doe de deur dicht en echt, toen kwam het in één keer met bakken de lucht uit. Dus het was echt op het nippertje zo gezet.
1: Best goed getimed. Ja, wauw.
0: Zeker. Dus maar het vlees was lekker. En gisteren ook maar even de barbecue aangestoken. Want mijn dochter was natuurlijk jarig.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Nog.
0: Dus dat hebben we ook nog eventjes gisteren gedaan. Ja, ik ben gek op barbecue. Daar kan je me echt voor wakker maken.
1: Ja, want hoe jong was ze ook weer geworden?
0: 9.
1: Ja, dat was het, hè? 9.
0: Ja, ja, maar ja, het gaat hard, hè?
1: Vanwege de hitte niet heel uitgebreid.
0: Nou, we hebben het al gevierd eigenlijk. Omdat mijn zoon is in mei jarig. En zij in juni. En ja, als je dan inderdaad met die datums... het zie je redelijk bij elkaar. En eerst vierden we uiteindelijk dan 22 mei zijn verjaardag. En 25 juni haar verjaardag. Allemaal leuk en wel, maar het zit dan zo dicht op elkaar. En wij hebben in de familie dan nog meer mensen die jarig zijn tussendoor.
1: Ja.
0: Dus het was iedere keer weer een gepland dat ik dacht van... weet je, we vieren het lekker ergens in het midden.
1: Ja.
0: En dat hebben we dit jaar ook gedaan. Dus we hebben het lekker in het midden gehouden. En iedereen gelukkig, wij gelukkig.
1: Ja.
0: En je hebt dan één keer per jaar een verjaardag. Kijk, ik ben ook binnenkort jarig, maar ik doe er voor de rest niks aan.
1: Ja, ik wou zeggen, je bent bijna jarig.
0: Ja, en ook volgens mij nog eens een keer op een vrijdag. Als ik het even heel goed uit mijn hoofd zet. Ja. Zeg je dat goed? Ja.
1: Niet volgende week, maar de week erop als ik het goed heb.
0: Zo, heb je goed onthouden.
1: Ja, je staat op mijn agenda, lieverd.
0: Chapeau, hè?
1: Alleen, ik weet niet, waar kan ik jou blij mee maken?
0: Zo. Ja, dat heb je net gezien.
1: Hoe blij Rutger, die is in deze studio.
0: Blij geworden is,
1: ja. Wij kunnen mensen heel goed blij maken. Maar ik wil jou blij maken, dus laat maar weten.
0: Ik weet het niet zo goed, maar ik hou je op de hoogte.
1: Denk er even over na. En anders, ik ben heel erg benieuwd of de luisteraars misschien leuke tip hebben. Ja. Die mogen dat ook insturen.
0: Inderdaad.
1: Mag je alleen niet naar de mail kijken?
0: Nee, dat is goed. Ik hou mijn ogen dicht, denk ik.
1: Dan moet je ook even weglopen als ik het erover ga hebben.
0: Lekker, Suus. Hey, we gaan nog even een plaat draaien van Numidia. Dan ga ik ondertussen even proberen Rutger even een berichtje te sturen. Kijken of hij reageert. En anders, dan is het wat het is.
1: Ja, helaas.
0: Best gedaan, toch?
1: In de kaas.
0: Numidia, even een rustmomentje op de radio.

0: Maar Rutger heeft enorm druk. Dus we gaan hem gauw in de uitzending halen. En ja, goedemiddag Rutger. Welkom.
1: Hey, goedemiddag Kevin.
0: Ja, we zitten samen trouwens. Als je een vrouwenstem tussendoor hoort, Suus zit er ook gezellig bij. Dus,
2: hi, goedemiddag. Hey,
1: goedemiddag
2: Suus,
1: goedemiddag. Hi, dat vind ik niet, anders heb ik jou ook altijd welkom.
2: Dat geeft helemaal niks.
0: Hey Rutger, wat is er gebeurd de afgelopen dagen?
1: Ja, het is ontploft. Nou ja, ik ben gewoon sprakeloos. Ik was vanmiddag sprakeloos, ik ben nu sprakeloos. En dat ben ik eigenlijk de hele dag. Het is echt bizar wat je meemaakt, wat je ziet, wat je hoort. Het is echt een stadroom.
0: Ja, want even voor de luisteraars. Je bent al eigenlijk best wel een tijdje bezig, toch?
1: Zeker, ik ben nu 25 jaar bezig. Maar het is echt nooit verwacht.
0: Nee, maar kan je wel stellen dat eigenlijk door het televisieprogramma wel het hele balletje een beetje gaan rollen is? Of zeg je van nou, dat het echt wel even geduurd nog?
1: Nee, zeker wel. Ik denk dat dat zeker een heel goed begin was van mijn carrière. Waar ja, maar de liefhebber mij heeft leren kennen en omarmd heeft. En uiteindelijk moet je het natuurlijk daarna met je muziek doen. Dus toen leren er meer mensen kennen natuurlijk. Ja, en nu is de tijd daar, zeg maar.
0: Ja, alleen maar leuk en natuurlijk enorm gegund. Maar hoe is dat in één keer tot stand gekomen, deze plaat?
1: Nou, wij hadden een sessie gedeeld. En op een gegeven moment hadden ze een liedje klaar. En daar was ik niet helemaal tevreden over. Het ging over een café, over bier, over wijn. Nou, je kent het wel. Dat is het meestal in het volkscircuit. En toen dacht ik, ja, weet je, daar heb ik er al best wel veel van. Ik wil eens een keer wat anders. En toen waren we eigenlijk vrij inspiratieloos. Toen was het bijna het einde van de dag. En toen zagen we het eind niet meer zitten. En toen riep ik in een keer, ah, mijn stiefpa die komt uit Nijmegen. En die zegt altijd, ik heb de zon in de C's zakken. Oh. Want die kunnen de Z niet uitspreken. En toen zei hij, ik wil de zon zien zakken in de zee. En toen zei Rob van Zuilen, zwoele zomernachten met z'n twee. Ik zeg ja. Hij zegt, en stijg ik op, dan vlieg je met me mee. Gewoon gekscherend. En toen zei ik, toen zei hij, nou, maken en we zijn klaar. Dus we zingen na 10 minuten later was het liedje klaar. En toen dacht ik, ja, dat is veel te makkelijk.
0: Ja, maar
2: soms kan het gewoon zo gaan, hè?
0: Is het ook een beetje de eenvoud van het nummer wat het hem doet? Rustig denken, of denk je van, goh, nou, het ligt toch ergens anders?
1: Nee, ik denk de eenvoud het zeker is. Maar ook zeker die al die zetten achter elkaar. Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ja. Ja, het dekt en zingt wel lekker mee. Dus ik denk als dat een succes moet zijn, dat het is, denk ik.
0: Maar is het eigenlijk vanaf het moment dat de plaat uitkwam gelijk een succes geworden? Of is het echt sinds de afgelopen dagen dat er in één keer iets veranderd is?
1: Nou nee, het liep wel heel erg. En we zagen dat dat liedje wel iets deed en het ging stijgen. En toen op een gegeven moment vorige week dinsdag, vlak voordat ik even met mijn vrouw wegging, toen werd het door 538 opgepikt. Ja, en toen ineens ontplofte er iets in Nederland. Er werden filmpjes gemaakt, je moest optreden bij een dribbeltoernooi en nou, daar braken ze de hele tent af. Er ging een man op de staantafel de lucht in. Nou ja, die filmpjes hebben jullie denk ik allemaal wel voorbij zien komen.
2: Ja.
1: Het was echt gekkenhuis dat ik dacht van, waar gaat dit heen? En ergens is dat heel mooi, maar het is ook heel spannend als je het niet weet.
0: Ja, dat snap ik, want er gaat denk ik wel een enorme nieuwe wereld open, of niet?
1: Ja, enorm. Maar ook echt heel erg leuk. Ik krijg zulke leuke reacties uit het land. Ook mensen die eigenlijk helemaal niet van het Nederlandse lied houden, maar zeggen, we vinden het jou wel, want je bent zo'n aardig persoon. En denk, ja, weet je, dat kan ook. Hè. Ik bedoel, je hoeft niet, je kunt niet 18 miljoen mensen het naar de zin maken, maar dit is gewoon fantastisch.
0: Ja, en hoe nu verder? Want ja, deze plaat wordt nu een succes. Gaan er nog leuke dingen rondom Rutger van Barneveld gebeuren?
1: Nou ja, ik ben sowieso 23 augustus heb ik een grote fandag die nu bijna uitverkocht is. Om het succes te vieren van Zwoele Zomernachten. Ik heb nog volgend jaar, zit ik 25 jaar in het vak, ben ik bezig met een groot concert. Ja, en natuurlijk nieuwe muziek, uiteraard. Ik ga binnenkort de studio weer in, vijf sessies. Want ja, we weten een beetje dat dit goed gevallen is. Dus we willen een beetje deze kant op blijven. Ja, en dan kijken wat we creëren. Maar eerst vooral nu genieten van de zomer. Lekker dit liedje. En heel veel mensen vermaken.
0: Ja, precies. En ben jij echt een man van de zomer?
1: Ja, ik ben wel een man van de zomer. Die winter die mag voor mij wegblijven. Maar ik moet zeggen, zo'n dag als vandaag vind ik wel weer overdreven.
0: Ja, het is wel een graadje te veel.
1: Ja,
2: maar
1: net zo'n
2: kan op de hand schudden. Maar nee, ja, voor mij is... Ja. Ja, ik ben, volgens mij ben ik de enige in Nederland die dit lekker vindt.
0: Echt?
2: Ja.
0: Poef.
1: Oh nee, ik vind dit wel erg overdreven. Ik vind de zomer echt niet erg, maar een graadje 5, 26 hier in Nederland vind ik genoeg.
2: Ja.
0: Ja, het is meer dan zat eigenlijk, hè?
2: Ja, dat hoor je meer mensen zeggen, ja.
0: Hé, hey, leuk man. Hey, heb je het nog een beetje druk dit weekend, Rutger?
1: Ja, ik heb het ontzettend druk. Ik ga dadelijk naar Assen en dan sluit ik vanavond af in Wagenberg. En dan heb ik er morgen nog 3, zondag 4, maandag 2. Dus ik kan er lekker tegenaan.
0: Kijk eens aan. Hé, hey, dankjewel Rutger. En fijn dat jij hier van de telefoon kon komen.
1: Ja, jullie bedankt.
0: En we gaan je plaats sowieso heel veel draaien. En zeker. Ook hier wordt hij al heel vaak gedraaid. En het gaat alleen maar meer worden, denk ik zo.
1: Ja, super om te horen, super om te horen.
0: Hé, hey, wat denk je trouwens? Is er een kans dat hij ook nog in de top 40 terechtkomt? Of heb ik al iets gemist?
1: Hey, je hebt iets gemist, want hij is vandaag binnengekomen op 12 in de top 40.
0: Hartstikke idee!
2: Hey, wow.
0: Dankjewel, man.
1: Ja, leuk. Dus ik ben ontzettend trots. En zeker voor ons Nederlandstalige lied is het heel fijn dat we en Cheerio en mijn liedje nu daar in die top 40 hebben staan.
0: Oh, geweldig.
2: Ja, zeker. Top.
0: Leuk man, we gaan je draaien, Rutger. Dankjewel. Fijn weekend. Geniet nog even van het weer.
1: Hey, jullie bedankt en geniet ervan. En we spreken elkaar snel.
0: Helemaal goed, zeker te weten. Oké. Okay.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Wie een belangrijke brieven wacht, kan blijven wachten. De postbode blijft thuis en gaat niet naar buiten. Het is te warm. Rouwpost en medische post gaan wel door en pakketjes via PostNL worden ook bezorgd. In en om Utrecht rijden toch weer wat trams, ondanks de hitte. Gisteren viel de boel nog compleet uit door vastzittende wissels door de warmte. Tussen Nieuwegein City en Nieuwegein Zuid rijdt elk kwartier een bus, want daar rijdt de tram zeker niet. De daklozenopvang is nu de hele dag open door de hitte. Normaal gesproken kan je er alleen 's nachts terecht. Er wordt water en zonnebrand uitgedeeld. Ook rijden hulpdiensten rond met een gekoelde bus. En je kunt gratis groentelunches krijgen. De scholen zijn dicht door code rood en het bedrijf die de lunches regelt heeft nu maaltijdsalades over. Zonder om weg te gooien, zegt het bedrijf. Kom maar ophalen. Dan nog het weer. Het was een tropennacht vannacht. Het werd niet kouder dan 21 graden. En dat is een record, meldt het KNMI.
5: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
4: Ja, het wordt vandaag 37 graden en vanavond kan er een bui vallen.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
6: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Ja, onze uitzending is natuurlijk niet compleet.
1: Zonder?
0: De enige echte Paul Pessel. Paul, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hey, Paul.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we gaan het hebben over toch wel ons favoriete onderwerp, voetballen, toch?
1: Voetbal.
2: Ja, heerlijk, hè. En verleden week natuurlijk een hele leuke wedstrijd gezien. Die wij eerst vooraf bespraken. Pas Suze het dichterbij zat.
0: Hey. Ja, maar even voor vandaag. Paul, let even op.
2: Ja, ik luister.
0: Dit was de media en ik bleef geloven. En vannacht om 1 uur speelt de Nederlands elftal de wedstrijd tegen Tunesië. Ja, naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zaterdag ga ik ervan uit dat we gaan winnen. En dat met 1-3. Hoppata.
1: Ja, maar dit, hè. Ik krijg een complimentje. Je moet er gelijk overheen. Ja, het is niet te geloven.
0: Ja, je gaat baas boven baas.
2: Ja, zou dit gemonteerd zijn of heeft hij het echt van tevoren gezegd?
1: Dat vraag ik me dus af, want hij heeft me vanochtend vroeg al geappt. Ja, ik had het goed. Wil je het luisteren? Gelijk ook bewijs sturen.
2: Laten we feliciteren.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: Dank je. Maar hoe kijken jullie terug de wedstrijd? Want ik heb alleen de samenvatting bekeken, want ik lag op één oor.
2: Ja. Ik ga je zeggen, het was een moeizame wedstrijd waar we Nederland natuurlijk...
0: Paul, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Waar Nederland natuurlijk wel op een vroege voorsprong kwam. Ja. Maar we hadden in de tweede minuut natuurlijk ook op 1-0 achter kunnen staan. Want die hadden een grote kans, hoor, die Tuneuziërs.
1: Ja, ik denk, wat gebeurt er nou? Nee, jongens.
2: Ja, maar weet je, toen werd het dan heel makkelijk 2-0. En daarna hebben we eigenlijk niks meer gezien.
0: Nee.
2: Ze liepen een beetje... Ja, plichtmatig over het veld.
1: Ja.
2: Er waren weinig leuke en goede aanvallen tussen. Het spel wilde niet vlotten. Dus het was eigenlijk een lange zit in de nacht om hem uit te zitten.
1: Ja, het kakte wel vrij snel weer in, inderdaad.
2: Toch? En dan komen ze op 2-1. Dan heeft die gozer het... die naam heb ik dan niet onthouden. Maar die heeft een grote kans om het 2-2 te maken.
1: Ja,
2: en dan kop Hekker fantastisch die 3-1 in.
1: Ja.
2: Maar het heeft aan een zijde draadje, hoor. Het is niet zo dat we nou... Jongen, we zitten op Marokko te wachten, hoor. Laat ze maar komen.
1: Ja, het was... Het kon inderdaad beter. Was het niet Hannibal of zo? Die naam bleef me zo bij. Denk, wat een spannende naam van die voetballer. Die zeg maar het andere doelpunt bijna maakte.
2: Die hadden allemaal spannende namen.
1: Ja, dat is waar. Maar bij deze heb ik toch een beetje andere connotatie ook.
2: Ik zag Sakariki voorbij komen.
0: Gezondheid.
2: Ja. Dus ik denk bij mij eigenaar.
1: En dat shirt wat kapot ging de hele tijd. Denk, die arme man, die liep gewoon... Dat shirt viel gewoon uit elkaar. Het was heel symbolisch.
0: Het was heel symbolisch voor
1: het team.
2: En het zijde hing dan achter op zijn rug los.
1: Ja,
2: het is, we hebben wel tegen een team gespeeld. Hoor.
0: Dat waren geen voetbalshirtjes van Paul Pessel in ieder geval.
1: Nee, zeker niet.
2: Wij staan gegarandeerd voor kwaliteit natuurlijk.
1: Kijk, daar werken we naartoe.
0: Dat dus. Ik heb ooit een shirtje gehad, maar die zit nog steeds goed in elkaar. Dus,
2: Ik wou net zeggen.
1: Hey, waar is mijn shirtje?
0: Het vorige EK eigenlijk, dus het EK dan, daar hadden we inderdaad shirtjes weggegeven. Ja, dat was toch een beetje voor jouw tijd inderdaad.
1: Voor mijn tijd, ja.
2: En dat vond iedereen heel erg leuk eigenlijk om te doen. Maar toen mocht er geloof ik iets niet meer of zo, was dat, hè?
1: Gaan we gewoon bels doen?
2: Reclame maken of zo, wat was dat?
0: Op die manier, ja precies. Ja.
2: Dus wel heel jammer. Maar we kunnen natuurlijk altijd voor de aanstaande dinsdag wel een mooi shirt weggeven.
0: Ja.
1: Ja, laten we dat doen. Leuk.
2: Bedenken jullie samen iets?
1: Ja.
2: Als de luisteraars zo'n mooi shirt willen winnen met een eigen naam erop, een eigen schrijven, het Bingo FM logo en natuurlijk Leo. Ja, dan wil ik daar best wel mee doen.
1: Nou ja, dan doe ik ook mee aan die wedstrijd.
0: De eerste de beste die een berichtje stuurt richting de studio via de Bingo FM app, die heeft een shirtje te pakken. Dus,
1: ik duik nu in de mail.
0: Opschieten geblazen.
2: En bij meerdere winnaars, dan moet er geloot worden. Hè? Want anders dan zometeen raai je 200 mensen de goede uitslag.
1: Ja,
0: dat dus, hè.
1: Ja.
0: Het is wat, hè. Maar volgende week, Paul, inderdaad, dan spelen we tegen Marokko. Maar dat wordt toch wel een dingetje, of niet?
2: Ik heel eerlijk, ik heb er heel hard over in.
1: Wow.
2: Omdat in Marokko heb ik ook de wedstrijden zitten volgen. Omdat ik het gewoon leuk vind dat er spelers inlopen die je dan kent. Hoe gaat die spelen? Maar als ze zo lamlendig als gisteren spelen, dan worden we alle hoeken van het veld uitgespeeld.
0: Ja, want hun hebben daarentegen wel een bepaalde tactiek, toch?
2: Ja, hun hebben zeker tactiek. Fantastisch, fantastisch elftal. Gedisciplineerd. Ja, en dan, dat vind ik toch ook wel een dingetje. Hoe gaan de supporters overal in Nederland en mee om? Want dat wordt ook een ding, hè? De burgemeesters die hebben nu al pijn in de hoofd van hoe ze dat allemaal in goede banen moeten gaan leiden. En dat is eigenlijk gek, hè? Een mooi WK-wedstrijd met een mooi adviesje. Ja. En als ze dan te bang zijn om uiteindelijk beslissingen te nemen van er mag wel een café open of geen café open. Misschien wordt het trammeland. Dat vind ik wel heel jammer.
1: Ja, dat is wel echt jammer. Ik heb namelijk laatst, of twee weken geleden of zo, ging het over een Marokkaanse bakker die dus zeg maar tompoes had gemaakt. Dus lekker Hollands. Maar dan met een Marokkaanse vlag erop. En toen was het als Marokko tegen Nederland moet, dan ging hij het half-half doen. Dus zeg maar beide vlaggen. Ik denk, nou, dat is leuk. Dat is gewoon sympathiek.
2: Ja, juist, tuurlijk. Ja. En zo hoort het ook eigenlijk te wezen.
1: Ja, toch?
2: Kijk, weet je, wij zijn of voor Utrecht of voor Nederland.
1: Ja.
2: En hun zijn voor Marokko. Ja, nou, laat de beste winnen.
1: Ja, maar precies.
0: Het is toch ook wel gewoon een gegeven, Paul, dat eigenlijk tijdens deze wedstrijden het een en al saamhorigheid is. En of je dan voor Marokko of Turkije bent, ja, je leeft nou eenmaal in een land waar meerdere culturen samenkomen.
1: Ja.
0: Dit heb je. Ja, het is wat het is, toch?
2: Nou ja, ik ben heel eerlijk, Kevin. Ik heb er geen problemen mee. Als zo'n elftal uiteindelijk beter is dan ons en ze verdienen het, nou, dan zeg ik chapeau en gefeliciteerd. Ja, maar tegenwoordig kan dat bijna niet meer. En dat is wel heel jammer.
0: Ja, heel zonde inderdaad. Maar aan de andere kant hoop ik gewoon dat we winnen natuurlijk, want
2: Wacht even. Wat zeg jij dan? Want wij krijgen vanochtend wel zo'n mooi dingetje te horen van jou.
0: Ja, nou, eerlijk gezegd, ik denk dat het lastig gaat worden. Maar ik zeg 2-1 voor het Nederlands elftal.
2: Jij zegt 2-1. En Suus?
1: Ja, ik ga toch heel, heel stoer doen. En misschien ga ik helemaal nat, maar 3-1.
2: Oké, nou ik zeg dat het Marokko-Nederland wordt 0-1. Dus een hele, hele kleine overwinning met heel veel kansen over en weer.
0: Ja.
2: En uiteindelijk trekken wij de overwinning over de streep.
1: Ja,
0: ik weet niet. Ik heb,
1: heel eerlijk, dat voel ik ook, maar denk ik wil gewoon heel positief zijn.
0: Ik heb op een of andere manier gewoon zo'n goed gevoel erbij.
1: Ja.
2: Ja, ja, nou, blijf vasthouden.
1: Hou dat vast. Ja. Nou, ik ben nog op de...
0: Ja, nou ja, aan de andere kant, afgelopen zaterdag, kijk even terug naar de wedstrijd tegen Zweden. Ja. Dat hebben we natuurlijk best wel goed aangepakt. En toen zeiden we eigenlijk ook wel van, goh, het kan wel eens lastig worden. En ja, lastig was het zeker te weten niet.
2: Nee, maar luister, tegen Zweden, oké, dat was best een attractieve voetbalwedstrijd met veel goals. Maar ook daar hebben we na de drinkpauze, hebben we achter de feiten aangelopen, kwam Zweden zeer, zeer dichtbij bij ons. Uiteindelijk die Verbrugge, die hield zijn goal toen schoon. En heeft ons in de wedstrijd gehouden.
1: Ja,
2: nou ja, dan uiteindelijk na de rust hebben we weer zo'n opleving. En ook wederom na de drinkpauze hebben we weer daarin uiteindelijk dat tegendoelpunt. En dan hadden ze ook weer kansen. En daar ben ik zo bang voor dat we daar uiteindelijk misschien wel de bietenbrug mee opgaan.
1: Ja, want daar is ook best wel wat discussie over, hè? Over die drinkpauze. Want Virgil die heeft bijvoorbeeld aangegeven dat, ja, wat hem betreft, hoeft het niet bij elke wedstrijd. Omdat het de vaart uit het spel haalt eigenlijk. En dat merk je dus ook wel bij ons.
2: Kijk, het is eigenlijk in het leven geroepen omdat het zo warm was. Ja. En dat het dan een extra drinkpauze was.
1: Ja.
2: De wedstrijd gisteren, er kan net zoveel regen naar beneden als dat je hebben wilde. Dus toen was het niet te warm of zo. Ja. Dus ik denk dat het meer om reclame doeleinden gaat.
1: Ja, is ook zo.
2: Waar ze gewoon heel veel geld pakken.
1: Ja.
2: En dat
0: Tuurlijk.
2: Is steeds meer commercie in het voetbal. En dat is ook bij het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Er zal vast wel een commercieel iets achter zitten. Ja. Waarbij het nodig is om tussendoor even een slokje te gaan drinken. Dat kan bijna toch niet anders.
1: Ja, daar hebben ze het ook echt wel over gehad, hoor. Dat het hele ding is.
2: Maar de voetballers zelf, die vinden het verschrikkelijk. Want die worden uit hun ritme gehaald.
1: Ja.
2: Het is 3,5 minuut dat ze dan uiteindelijk niks doen. En dan een slokje water nemen. En dan eigenlijk weer 23 of 22 minuten moeten spelen.
1: Ja,
2: ja het haalt wel het tempo uit het spel.
1: Ja.
2: Je ziet dat ze echt aan het zoeken zijn. Zeker die spelers van ons.
1: Ja.
2: Maar ik hoop dat we tegen Marokko toch een spannende wedstrijd tegemoet gaan.
0: Nou, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
1: Ik hoop.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval kan je het shirt winnen natuurlijk. Hè, als je dat niet hebt gehoord uiteindelijk op te halen bij Paul Pessel. Wat zeggen Paul, de eerste de beste die een berichtje stuurt krijgt? Of zeg je van nou, de eerste de beste die van aankomende dinsdag de uitslag goed heeft?
2: Uitslag goed. En de eerste de beste dan, die heeft dat shirt gewonnen. En dan gaan we netjes overhandigen.
0: Precies.
1: Nou, dan dus... zie ik je volgende week in de winkel, Paul.
2: Nou, zo, je bent welkom, hè.
0: Dus, conclusie. Heb je uiteindelijk de uitslag goed aankomende dinsdag dan? Dan kan je zeker te weten een berichtje sturen naar Bingo FM. En dan kan je bij Paul het shirt ophalen. Dus lijkt me een goed plan, toch?
1: Zo leuk.
2: Bij deze.
0: Hey, Paul, dankjewel. Ga je nog wat doen het weekend?
2: Nou ja, ik ben gewoon aan het werk. Wel net zoals iedereen eerder dicht, 4 uur. Het was gewoon geen doen vandaag ook. Je stond bijna met je voeten aan de grond gesmolten.
1: Oh, ja.
2: En dan waren het toch voor mijn trouwe klanten weer dan open zijn. Maar dan is het zeg maar om 4 uur. Dan is het gewoon jongens, we gaan lekker naar huis toe.
1: Ja.
2: En morgen hebben we nog zo'n dagje. En dan volgende week weer normale temperaturen. Normale werkweken.
0: Ja.
2: En dan kunnen we er weer gewoon tegenaan.
0: Ja, daar hadden wij het net wel over, hè. Als je normaal gesproken hier in Nederland sneeuw krijgt, dan zijn we allemaal verslag af. Is het bloedje heet, zijn we verslag af. Het is ook eigenlijk nooit goed ook, hè?
2: We zijn altijd verslag af. Maar ja, ik moest vandaag ook nog achter in die machine stallen om de shirts te drukken.
1: Dat is wel echt
2: veel te warm. 145 graden.
1: Wow.
2: Ja, dat is niet te doen. Daar ben ik gewoon heerlijk in. Ja.
0: Hey, lekker man. Nou, ik ga je een fijn weekend toewensen. Aankomende vrijdag dan praten we natuurlijk uitgebreid verder.
1: Ja.
2: Nou, jullie ook en onze trouwe luisteraars ook uiteindelijk een heel fantastisch en mooi weekend. En dinsdag op naar de overwinning. En vrijdag zie ik en steek ik jullie.
0: Ja, en laten we hopen dat we dan nog meespelen natuurlijk, hè?
1: Ah, houd toch op.
2: Ja, zeker weten.
0: Lekker man.
2: We gaan achter Suus dan.
1: Ja, toch?
0: Ja, daarom.
1: Vertrouwen.
2: Vertrouwen.
0: Vol positiviteit. Hey, fijn weekend, man.
2: Hey, jullie

0: Ik ben hem in en hypnose. Ik stel wat te bedenken dat ik Paul helemaal geen gedachten zeg heb. Maar er kwam van alles tussendoor. Bram ging naar huis en zo. Ja, ik ben een man en ik ken niet multitasken.
1: Nou ja, het stomme is, ik dacht het nog. Maar ik was ook met Bram in gesprek. Denk, oh, je zal wel.
0: Ik bel Paul zo wel even in de auto. Ja, het komt helemaal goed, toch? Precies, nou dat.
1: Ja, sowieso.
0: Hey, heb je nog plannen het weekend, Suus?
1: Nou ja, wat ik zei, ik zou morgen eigenlijk naar de voorstelling van mijn neef gaan. De tweede. Maar dat gaat dus niet door. Ja, je zou me wel gek vinden, maar ik ga sporten.
0: Ja, ben niet, ja nou, laat maar. Ja, nou ja, in de sportschool hangt natuurlijk gewoon een airco. Dus je kan gewoon...
1: In principe wel, ja.
0: Ja, gewoon door.
1: Ja, en zondag ga ik weer lekker de race kijken.
0: Ja, begint u vroeg? Of,
1: Ik heb 3 uur uit mijn hoofd. Ja, ik heb het in mijn agenda gezet. Ja, want het is even geleden dat ik weer heb kunnen kijken. Want de afgelopen 2 heb ik niet kunnen kijken vanwege mijn voorstellingen.
0: Ja, precies. Dus,
1: dat eigenlijk. Wat ga jij verder doen?
0: Nou, eigenlijk zo min mogelijk. Een morgen verjaardag. Eigenlijk dacht ik er nog even over na. Om straks misschien toch nog eventjes wat dingen voor het zwembad te gaan halen. Maar daar zit ik een beetje over te twijfelen.
1: Ja.
0: Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Aan de andere kant wel erg lekker als dat ding eenmaal staat. Maar het gaat het weekend ook weer hier en daar wat regenen. Dus heb je weer vies water in je...
1: Ach, zet je hem gewoon in, open
0: in zwembad. Dus ja, nee, ik ben er niet helemaal over eens met mezelf. Maar
1: je bent heel moe.
0: Ja, nou, ik heb vannacht wel eigenlijk voor mijn gevoel op prima geslapen. Maar het was natuurlijk vanmorgen werken, druk en ja, alles regelen en
1: je
0: zo.
1: Je hebt
0: dus,
1: gewoon niet genoeg water gedronken.
0: Nee, maar dat is sowieso niet zo mijn ding. Weet je, dan moet je altijd enorm veel verplassen en zo.
1: Nou ja, we hebben hier anders iemand in de studio die een fantastische fles heeft staan.
0: Ja, ik wil wel zeggen, daar kan je niet omheen.
1: Welkom.

0: Dank u. Vertel wat over je fles.
1: Ja, de 1,5 liter schoon aan de haak. Ja, ik kan het zeggen.
0: Is hij net opnieuw gevuld of ben je gewoon nog niet zo ver gekomen vandaag?
1: Thuis heb ik hem gevuld.
0: Kijk.
1: Dus ik heb niet heel veel onderweg gedronken. Maar
0: thuis wel dan?
1: Thuis, ja.
0: Kev, zie je?
1: Onder het werk heb ik hem...
0: Fris en fruitig, hè?
2: Ja. Heb jij gewerkt vandaag? Of, ja,
1: zeker.
0: Oh?
1: Moet ik zeggen dat ik er om 2 uur wel goed klaar mee was. Dus ben ik naar huis gegaan.
2: Dat snap ik, ja. Ja, dat deden de meeste mensen vandaag. Hè. Lekker altijd naar huis toe en gewoon even niks meer.
0: Ja, maar luister lieverd, we hadden ook wel echt een hele volle uitzending.
2: Ik vond het wel heel gezellig gaan.
0: Door
2: Rutger van Barneveld, Bram van de Ven. En dan niet te vergeten Paul Pessel. Ja. Dus je hebt ons heel veel horen kletsen. Dus ik mag hopen dat Jan zo naar zes
1: gaan doorstarten.
2: Iets meer muziek van draaien. En vooral heel veel doorstartjes doet, zo min mogelijk praten. En dan komt het goed, denk ik.
0: Ja.
2: Toch? Dus bijna weekend. En inderdaad, ik heb niet zoveel te agenda staan. Morgen verjaardag. En voor de rest zo min mogelijk. Het gaat zondag een beetje afkoelen, heb ik begrepen.
0: Ja.
2: Dus ik denk alles thuis lekker tegen openzetten. En zorgen dat het een beetje gaat afkoelen binnen.
0: Lekker rustig aan.
2: Precies, een beetje relaxen. En dan begint maandag de werkweek weer. Nog een beetje of, is het een weekje of 6, denk ik. En dan,
0: dan ben je
2: vakantie
0: ben je.
2: Ja, voor jou gaat het snel.
0: Het gaat hard nu, 3 weken ongeveer.
2: Lekker.
0: Ja.
2: Ben je klaar voor?
0: Nou, nee, eigenlijk nog niet. Ik moet nog allemaal zomer outfits kopen en zo. Ik ben er helemaal nog niet klaar voor.
2: Oh ja, dat is natuurlijk wel een vrouwendingetje.
1: Je ziet er nu al aardig zomers uit.
0: Oh, toch wel? Dank je.
2: Ik trek gewoon alles uit de kast wat nodig is. En,
1: korte broek, een paar zwembroek en klaar.
0: Ja, maar ik moet wat jurkjes erbij.
2: Ja, maar weet je wat is dus? Op het moment dat je op vakantie bent en je bent het vergeten, ze hebben er ook gewoon winkels, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. dat is inderdaad waar.
2: Hey, het zit erop. Wij gaan nog even een plaat draaien. Want we lopen al een klein beetje uit. Maar volgens mij is Jan niet anders gewend. Dus iedereen een fijn weekend. Wat mij betreft tot maandag. En jij bent er vrijdag weer.
0: Ik wou zeggen, kijk me aan. Ik ben er maandag niet. Maar tot vrijdag.
2: Hey, fijn weekend, Suus.
0: Fijn weekend.
2: Dankjewel weer.
0: Joe, jij ook.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui.
2: Klimmetje warm hier. Klim, hey. Ja, het is warm hier.
3: Het is snikheet. Snikheet.
0: De Bingo Borrel. Met Gert-Jan Kleijer.
4: Recht uit het hart. Bingo FM.
5: Van Acteur?
6: Ja?
5: Wil je mij vergiftigen of zo?

is het fijn als de zon schijnt. Dries Roelvink, hier op Bingo FM. Het begin van een warme, zwoele vrijdagavond. Ja, het is code rood, 37 graden op de teller. De lucht hangt zwaar, het asfalt gloeit en de vogels... die pleuren bijna van het dak af van de hitte. Maar eerlijk is eerlijk, wat een dag om van te genieten. Of je nou een koud drankje in de tuin zit, onder een parasol ligt, achter de barbecue staat, of ja, gewoon binnen met de ventilator op standje turbo. Bingo FM is erbij, want dit is de Bingo Borrel. Tot een 8 uur neem ik jou gezellig mee met de meeste spetterende, zwoele, dampende zomerhits. Muziek die je laat zweten, maar vooral later genieten. Ja, zet de radio lekker wat harder. Pak er iets kouds bij en laat die hitte maar komen. We gaan er een mooi feestje en een fantastische vrijdagavond van maken. En ja, ik ben jouw strandwacht, presentator. En ja, wat nog meer. Tot de 8 uur, Gert-Jan Kleijer. En dit is jouw zomerse muziek hier op Bingo FM. En we gaan genieten. Ja, ik geniet zo van het leven. Django Wagner, hoor je hier.

in die zomernacht. Marco Bazzato hoor. Of Marco de Bosnet, jeetje. Marco de Hollander hoorde je, jeetje. Zo wakker worden. Eventjes een klein beetje van de koelte hier genieten. Ja, het is heet. Het is zweterig, maar de muziek is nog heter. En daardoor ja, maak je soms fouten. Straks om 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En dan om 7:15 hebben we natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:45 natuurlijk de beukplaat. Ja, een en al gezelligheid op jouw radio. En als je nou denkt van, goh Gert-Jan, ik wil graag een verzoekje horen. Dan kan dat, hè. Je kan een verzoekje sturen via de Bingo FM app die je vast en zeker op je telefoon hebt staan. En als je die nou niet op je telefoon hebt staan, dan kun je die downloaden in elke lokale plaatselijke Play Store. Ja, helemaal voor niets. Ja, gewoon helemaal gratis, ja. En als het allemaal te veel werk is, dan kun je naar de website gaan, bingofm.nl. Dan kun je daar natuurlijk ook je verzoekje aanvragen. Je mag me mailen, gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En je mag me ook bellen, 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien.

Ja, alsof het niet minder kon. Bram van de Ven, als we gaan. En hij was vanmiddag te gast en hij kreeg te horen dat hij aankomende week de bingo-schijf is hier op Bingo FM. We gaan naar Monique Smit en Tim Downsma. Langzaam wordt het weer zomer.

Alleen jongens. Oh, oh, oh, oh. Dat kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Heerlijk. Peter Koelewijn, klap maar in je handen. En dat was, hoe lang was het? Bijna 5 minuten lang. Klap maar in je handen. Een geweldige plaat. En daarvoor hoorde je Monique Smit en Tim Downs. Maar langzaam wordt het weer zomer. Je luistert naar de Bingo Borrel natuurlijk hier op Bingo FM. En ik heb een spiksplint nieuwe plaat voordat we richting het regionieuws gaan. Yves Segers en Immer Hansie. Waar zijn die handjes?

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De man die is aangehouden vanwege de dood van oud-Hercules-speler Mats Grotenbrecht zit vast voor dood door schuld. Dat bevestigt het OM. De aangehouden man is 45. Mats Grotenbrecht kwam om het leven door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. De oud-speler van Hercules behaalde een heldenstatus in 2023 door de winnende te maken tegen Ajax in de beker. Woningcorporatie Wonin die heeft voor vrolijkheid gezorgd in Overvecht door de brandweer uit te nodigen. Die toverde het grasveld bij de Patagoniedreef namelijk om tot een waterballet op deze hete dag. Buurtbewoners, kinderen, medewerkers van Wonin en zelfs wijkagenten maakten daar gretig gebruik van. En bij FC Utrecht zit de eerste week van een nieuwe trainer erop. Anthony Correa heeft een goede indruk gekregen, heeft hoop, maar heel zeker is hij ook weer niet.
2: Ik denk dat nooit alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik hoop zelfs dat er af en toe wat ontstaat, waardoor we nog creatiever kunnen denken, nieuwe inzichten. Maar in ieder geval, de neuzen staan zo goed als mogelijk dezelfde kant op. En de koers is ingezet.
1: Morgen speelt FC Utrecht een oefenpot tegen de Graafschap. Wel wat eerder, hij begint al in de ochtend vanwege de hitte. En daarover gesproken. Het is een warme dag en dat zal het nog lang blijven. Het koelt pas mondjesmaat af in de avond. Morgen is het niet code rood, maar code oranje. En dan is het tussen de 32 en 35 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Yes, René Schuurmans. Diep in mijn hart. Nogmaals een hele goede avond. 6:55. En dat betekent dat je nog steeds luistert naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 neem ik jou mee in deze zomerse... Ja, zomerse vrijdagavond. Code rood. 37 graden op de teller. Mee naar richting 8:00 en richting middernacht natuurlijk. We gaan er hopelijk weer een feestje van maken. Zo meteen natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 7:15 natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. De beukplaat om 7:45. En voor de rest, ja, misschien wel jouw verzoeknummertje. Je kan hem natuurlijk aanvragen via de Bingo FM app. Of via de mail getjanaapstaatjebingofm.nl. En dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. En ik kreeg net een telefoontje van Miranda. Ja, ze is de hele ochtend weg geweest om vervelende dingen. Maar ze wil graag een nummertje horen van Wimmy Bauma. En dat nummer heet De Ring Die Jij Draagt. En die hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Ze wensen iedereen een ontzettend fijn weekend.

0: Monster in mijn bed. Sobby Touran hoorde hier op Bingo FM. Het is tijd voor de muzikale favoriet, voor mijn muzikale favoriet. En ja, ik zat een klein beetje door de nieuwe muziek heen te scrollen vandaag. En toen kwam ik dit nummer tegen. En toen dacht ik, ja, dit wordt gewoon mijn muzikale favoriet. Hij heeft natuurlijk best wel veel leuke hits gemaakt. Terug in de tijd. Ja, dat soort nummers. Ik heb het over Yves Behrens. En hij heeft een spiksplinter nieuwe plaat uitgebracht. Dat heet Misschien is het tijd.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

je vrouw. Stef Ekkel hoorde hier op Bingo FM. 7:06. En we gaan zo richting het nieuws. Maar ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken. Er waren wat verzoekjes binnengekomen. Ontzettend leuk. Blijf ze vooral insturen. Dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. En dan gaan wij gewoon lekker naar muziek. We eindigen zo met Sherry-Anne en Big Two. Gevonden door jou. Maar eerst deze van Antoon. De enige.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bild, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeit in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

0: Een lange, hete zomer. Frank van Etten hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 7 op deze warme, zwoele vrijdagavond. 26 juli 2026. Ja, een van de heetste dagen zo hebben we het over. Hè? Volgens mij hoorde je het net op het nieuws. Hier in Utrecht rond de 37 graden op de teller. Ja, de vogels die pleurden bijna van het dak af van de hitte. Maar wij als Bingo FM waren gezellig bij je. En we zijn bij je en we blijven bij je. Met ontzettend veel lekkere, hete hits. Tot aan 8 uur ben ik er. Jouw strandwacht en presentator Gert-Jan Kleijer met ontzettend veel lekkere muziek. Lekkere zomerse muziek en misschien ook wel jouw verzoekje. Je kan ze natuurlijk insturen via de Bingo FM app of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En je mag ook bellen 0909-321-2211. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Dit nummer werd aangevraagd door Roos. Zij vraagt Paul de Leeuw aan met... Ik heb je lief. 1001 nachten lang.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Leven de mevrouw! Teun Landsaat hoort hier op Bingo FM. Het is tijd voor...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Ja, inderdaad, het fascinerende nieuwsfeitje. Daarvoor gaan we vandaag naar Boedapest. Een man van 30 jaar is opgepakt in Boedapest, nam menselijke lichaamsdelen mee en at er mogelijk van. Ja, een onderbeen, schedels en zelfs een geprepareerd mensengezicht. De Hongaarse politie trof het allemaal aan bij een 30-jarige man in Boedapest. Hij is opgepakt op verdenking van illegaal bezit van menselijke lichaamsdelen. De man werkte als patiëntenvervoerder in een ziekenhuis in Boedapest. De politie begon een onderzoek nadat er informatie was binnengekomen dat hij op zijn werk en thuis menselijke lichaamsdelen zou bewaren. Volgens de politie is de man gefascineerd door anatomie, moet ik het goed zeggen, en pathologie. Tijdens zijn verhoor gaf hij volgens de politie toe dat hij zich aangetrokken voelt tot menselijke lichaamsdelen. Ook zou hij daar eten van hebben bereid en gegeten. Bij de doorzoeking vond de politie onder meer menselijke botten, schedels, een hand, een onderbeen en geprepareerde menselijke gezichtshuid. Ook werd een hart in een glazen pot gevonden. Onderzoekers bekijken nog of dat van een mens of een dier is. De politie vermoedt dat de man via zijn werk aan sommige lichaamsdelen kwam. Ook zou hij lichamen hebben opgegraven op een verlaten begraafplaats in Hongarije en Slowakije. De politie onderzoekt nog waar de gevonden lichaamsdelen precies vandaan komen. Ja, bizar, hè? Het zou je maar gebeuren. Of nou ja, het zou je maar... Je kan eigenlijk niet echt een voorstelling maken van dat soort mensen. Althans, ik niet. Ik kreeg een verzoekje van Sander binnen. Lekker aan het barbecuen met z'n allen in de tuin. Lekker aan het genieten van de muziek. En ondertussen lekker aan het bier. Nou, proost jongens. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. Hij vraagt aan La Passion van Gigi Acacino.

Gekkenhuis, Mick Harren hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor het verzoekje van Sander en de mensen bij hem. Geniet lekker van de barbecue, jongens. Ik begin ook wel zin in een barbecue en een biertje te krijgen. Ja, dat zou eigenlijk niet verkeerd zijn, maar ja. Ik moet nog even door. Nog een kleine... Ja, pak een beetje 40 minuten. Hey, we gaan verder met muziek. We gaan naar Sean de Bever met zijn nummer. Ik ga leven. Nou, ik zou zeggen, ga lekker leven.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De man die is aangehouden vanwege de dood van oud-Hercules-speler Mats Grotenbrecht zit vast voor dood door schuld. Dat bevestigt het OM. De aangehouden man is 45. Mats Grotenbrecht kwam om het leven door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. De oud-speler van Hercules behaalde een heldenstatus in 2023 door de winnende te maken tegen Ajax in de beker. Woningcorporatie Wonin die heeft voor vrolijkheid gezorgd in Overvecht door de brandweer uit te nodigen. Die toverde het grasveld bij de Patagoniedreef namelijk om tot een waterballet op deze hete dag. Buurtbewoners, kinderen, medewerkers van Wonin en zelfs wijkagenten maakten daar gretig gebruik van. En bij FC Utrecht zit de eerste week van een nieuwe trainer erop. Anthony Correa heeft een goede indruk gekregen, heeft hoop, maar heel zeker is hij ook weer niet.
2: Ik denk dat nooit alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik hoop zelfs dat er af en toe wat ontstaat, waardoor we nog creatiever kunnen denken. Nieuwe inzichten. Maar in ieder geval, de neuzen staan zo goed als mogelijk dezelfde kant op. En de koers is ingezet.
1: Morgen speelt FC Utrecht een oefenpot tegen de Graafschap. Wel wat eerder, hij begint al in de ochtend vanwege de hitte. En daarover gesproken. Het is een warme dag en dat zal het nog lang blijven. Het koelt pas mondjesmaat af in de avond. Morgen is het niet code rood, maar code oranje. En dan is het tussen de 32 en 35 graden.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten, ja. Eerst moest ik eventjes wennen aan het nummer. Of nou ja, wennen. Ik vond het een ontzettend leuke plaat. Maar dat hij zo ontzettend door het plafond zou gaan... nee, dat had ik zeker niet verwacht. Hij was te gast vanmiddag bij Kevin en bij Suzanne. En ja, daar werd zijn nummertje ook nog een keer gedraaid. Nou, vandaar of nu net nog een keertje. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8 uur ben ik gezellig bij je... met lekkere muziek. Ik zie nog een verzoekje die binnengekomen is. Die ga ik zo zeker draaien. Als jij nog een verzoekje wilt draaien of horen... dan kun je het me laten weten. Je kan me een verzoekje sturen via de Bingo FM app... of via de mail gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. Zo om 7:15 natuurlijk de beukenplaat. Maar nu eerst René Vroger... Doe maar gewoon.

de zomerhit. Cheerio, Justin de Wild. Ja, en dan zitten we een klein beetje te dubben natuurlijk. Wat is nou echt de zomerhit? Ja, deze was het natuurlijk eerder. En die ging, of die gaat nog steeds ontzettend door het plafond. Maar ja, Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Die is ook ontzettend door het plafond gegaan. Dus ja, het is een klein beetje lastig. Wat nou? Nou ja, ze zijn gewoon alle twee de zomerrit. Ja, laten we dat volhouden en lekker genieten van de Nederlandse zomerse muziek. Ik kreeg een verzoekje van Pierre de Hoog. Hij vraagt, of hij zegt... Goedenavond Gert-Jan, altijd leuk om deze nieuwe knaller van Pierre van Dam te horen op Bingo FM. Alvast bedankt voor het draaien. En dat gaat over het allernieuwste nummer van Pierre van Dam. Ik verscheurde je foto. Ja, en die

0: Pierre van Dam. Ik verscheurde je foto, we hoorden hier op Bingo FM. Het is kwart voor acht. Ja, precies kwart voor acht. En dat betekent dat het tijd is voor...
1: De Beukplaat.
0: Ja, inderdaad, de Beukplaat. En zoals je wel weet, zitten we natuurlijk in de... Ja, waar zitten we in? In het voetbal. Gisteren, of vannacht hebben we gewonnen met 3-1. Aankomende maandagnacht, maandag op dinsdag, moeten we tegen Marokko om 3 uur. Ja, dat wordt een latertje. Nou, ik hou best wel van voetbal, althans om het WK of het EK te kijken. Maar om 3 uur voetbal te gaan kijken, ja, ik vind alles leuk en wel. Maar ik zie het eigenlijk niet zo zitten. Hé, hey, maar jij misschien wel. Maar dit nummer, ja, dat is toch wel het voetbalnummer. Wolter Kroes, FIFA Hollandia. En dit is, ja, de remix. En dat is de...

Hallo, met mijn Ruike. Ik wil even een plaatje aanvragen voor mijn augie. Jolly, de Hollandse Goeie Iglesias. Als het kan, dankjewel. Doei.

baila, baila conmigo, mi amor. Amor en la noche.

0: Ik wil met je dansen, William Jans, hoor je hier op Bingo FM. Het is, ja, de extreme hitte heeft dit weekend flinke gevolgen voor festivals en evenementen in Nederland. Door temperaturen die lokaal richting de 40 graden gaan en zelfs code rood zijn, meerdere events geschrapt of aangepast. Grote namen worden geraakt. Zo is DEFCON 1 grotendeels eigenlijk helemaal stilgelegd en mogen eigenlijk niemand meer komen. Ook Spoorpark Live ging vrijdag helemaal niet door. Andere festivals zoals het Wonder en Reurig Festival moesten programma's schrappen. Daarnaast zijn ook sportevents en kleinere activiteiten massaal afgelast. Denk aan loopwedstrijden, triathlons en zelfs een ballonfestival. Tegelijk gaan grote events zoals de TT in Assen en concertatie wel door, maar met extra maatregelen zoals waterpunten en schaduwplekken. Kortom, het festival draait op volle toeren, maar dit weekend bepaalt de hitte de regels. Ja, verschrikkelijk. Het kost ontzettend veel geld als dit soort grote dingen afgelast worden of aangepast moeten worden. We gaan naar muziek. We gaan naar Marco Schuitmaker. Alles kleurt oranje. Nou, dat is het al. Alles is oranje.
1: De helden van oranje en het oranje legioen. De wereld aan onze voeten. Ja,

Vincent en Billy Dan hoorde hier op Bingo FM. En dat was het, ja, eigenlijk het laatste nummer dat ik voor je gedraaid heb. Het is bijna 8 uur. Timo die zit weer te springen om te beginnen met een nieuwe Timo's avondshow. Vanaf 10 uur natuurlijk Lawrence Nicolaas die je tot aan de middernacht naar bed toe gaat brengen. De ontzettend warme, zwoele vrijdagavond. De bomvolle vrijdagavond. Het is misschien code rood. Het is misschien 37 graden op de kelder. De lucht hangt misschien zwaar. Het asfalt gloeit misschien. Ja, misschien de vogels die pleuren misschien wel van het dak. Van, ja, misschien wel al die hitte. Het is misschien heet, echt heet zelfs, maar geniet er ook van. Zoek de schaduw op, drink genoeg water, doe het een beetje rustig aan en let goed op jezelf en elkaar. En onthoud, je staat er niet alleen voor, want wij van Bingo FM zijn gewoon bij je. Fijn weekend!

0: beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze höchsten Temperaturen die werden jetzt mehr en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

0: Cruz en Viva Hollandia op Bingo FM. Het is vrijdag 26 juni, 8 uur geweest. Je luistert naar Timo aan de andere kant van je radio. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je met heel veel fijne muziek. Zodat ook Vincent voor je klaarstaan. Mor amor, por favor. Ach, meer liefde op deze vrijdagavond kan er wel bij je. Dat is van Marco Borsato. Waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Afgelopen maart had ik het voorrecht om Vincent te mogen interviewen voor deze plaat. Mor amor, por favor. Want toen de tijd was uitgeroepen tot de bingo schijf. Wat mij betreft dik, dik, dik verdiend. 10 over 8, Timo's avondshow. Leuk dat je erbij bent op deze zonnige, plakkerige, hele warme vrijdagavond. Ik zou zeggen, normaal zou ik zeggen, pak lekker een biertje erbij. Maar nu pak even een watertje erbij. Dus drink goed hè, deze dagen. Marianne Weber is onderweg naar deze van Thomas Bergen. Als je de keuze had. Als je...

Marianne Weber weet heel goed dat er een ander is. Daar zingt ze over in dit prachtige lied wat je hoorde op Bingo FM. En ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb nog lang geen zin om te slapen. En de 3J's ook nog niet, denk ik. En vorig jaar hebben ze een leuke versie uitgebracht van het Wiegelied 2.0. Maar dan de remix van Jeffrey Parmentier. Hier op Bingo FM.

Als je zo jong bent, daar zingt Utrechtse groep Cadans over. Die hoorde je hier dus op Bingo FM. En ja, alles staat in het teken van Justin de Wild. Zijn carrière heeft een en al een boost gemaakt met de plaat die hij uitgebracht heeft. Cheerio begin dit jaar. Verschillende hitlijsten pakken het ook lekker op. De top 40 bijvoorbeeld staat hier inmiddels alweer zo'n 9 weken in. En wat mij betreft ook dik en dik verdiend. Dus gaan we lekker draaien. De zomerplaat van dit moment, Justin de Wild met Cheerio. So

Frank van Etten. Met jij bent niet meer die man van toen. Bij Timo's Avondshow op Bingo FM. Het is bijna 20:30. Tenminste, het is 21:30 al geweest. En tegennieuws staat voor je klaar. Maak er nog één hele fijne plaat voor je klaarstaan. Een hippe, vrolijke plaat. Namelijk Billy Dans met Radar.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De man die is aangehouden vanwege de dood van oud-Hercules-speler Mats Grotenbrecht zit vast voor dood door schuld. Dat bevestigt het OM. De aangehouden man is 45. Mats Grotenbrecht kwam om het leven door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. De oud-speler van Hercules behaalde een heldenstatus in 2023 door de winnende te maken tegen Ajax in de beker. Woningcorporatie Wonin die heeft voor vrolijkheid gezorgd in Overvecht door de brandweer uit te nodigen. Die toverde het grasveld bij de Patagoniedreef namelijk om tot een waterballet op deze hete dag. Buurtbewoners, kinderen, medewerkers van Wonin en zelfs wijkagenten maakten daar gretig gebruik van. En bij FC Utrecht zit de eerste week van een nieuwe trainer erop. Anthony Correa heeft een goede indruk gekregen, heeft hoop, maar heel zeker is hij ook weer niet.
2: Ik denk dat nooit alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik hoop zelfs dat er af en toe wat ontstaat, waardoor we nog creatiever kunnen denken, nieuwe inzichten. Dus, maar in ieder geval, de neuzen staan zo goed als mogelijk dezelfde kant op. En de koers is ingezet.
1: Morgen speelt FC Utrecht een oefenpot tegen de Graafschap. Wel wat eerder, hij begint al in de ochtend vanwege de hitte. En daarover gesproken. Het is een warme dag en dat zal het nog lang blijven. Het koelt pas mondjesmaat af in de avond. Morgen is het niet code rood, maar code oranje. En dan is het tussen de 32 en 35 graden.
3: Timo's Avondshow.

Wat zou jij doen als je net zoveel geld had als John de Mol, de grote Talpa-baas? Ja, ik zit je te denken, John de Mol, wat zijn vermogen inmiddels? Hij is geen miljardair, dat zeker niet. Maar wel heel veel centjes natuurlijk. Wat ik ervoor zou doen, ik zou lekker denk ik wel een huisje kopen aan zee. Maar ja, waar aan zie? Ik heb geen idee, Zeeland misschien. Ik kan lekker naar concert uit Situ, zou leuk zijn. Misschien ergens anders in het buitenland, Zuid-Spanje of... Ja, het maakt allemaal gewoon niet uit. Wat zou je doen als je geld als John de Mol? Jesse J. Moore zingt er dus over op deze plaat. En die hoor je bij Timo's avondshow op Bingo FM. Leuk dat je erbij bent. Tot 10 uur vandaag ben ik bij je met veel fijne muziek. Zo natuurlijk om shorts eraan. Naar deze fijne plaat van Trobi, Kraantje Papi, ADF, Samski en Angela Grotehuizen. Met Ome Duo.

Lekker hoor, wat zomerse muziek op je radio van Shorts met deze klassieker Comment ça va. Heerlijk, lekker op je vrijdagavond. Jan Smit is onderweg naar de vrouw die lekker doet wat zij wil. Ik heb het over Sineke met Ik doe wat ik wil.

Ja, we zijn Jan Smit van Dromen inmiddels. Zien van zijn nieuwste liefde. Nou, ik hoef het allemaal niet te weten eigenlijk. Buurman kwam niet zo heel veel. Joram hier op Bingo FM. En is Rick de Jong met Ik ben een uurtje later. Ik moet

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Gerard Joling op je vrijdagavond met Liefje op Bingo FM. Leuk dat je erbij bent. 9 uur geweest. Timo aan de andere kant van je radio met nog 1 uurtje. Timo's avondshow met lekker veel fijne liedjes van Nederlandse bodem. Van levenslied tot nederpop. Alles komt lekker voorbij voor je komend uur. Met zometeen Matthijs Koning. Na deze van Mo. Altijd op je wacht. Ik voel

het aan mij ligt, is het elke dag feest. Maar volgens Matthijs Koning was het gisteren echt feest. Ja, dat was de gisteren nou, hè. Ik wilde zeggen gisteren was voetballen, maar dat was vannacht. Toen was Nederland tegen Tunesië voor het WK-voetbal. En wat zijn we blij, hè. Ze hebben hem gelukkig gewonnen. Nu zijn ze lekker door naar de volgende ronde. En ben benieuwd wie de tegenstander wordt. Lekker kijken, WK-voetbal. Ook wij zijn er lekker bij vanuit Bingo FM. Zometeen, Vera Man voor je. Na deze van Turvy Gang. Zomer in Nederland. Mijn

Als mij ligt een van de leukste platen van de band Doe Maar. Met één nacht alleen bij Timo's Avondshow. En dit zijn Frans-Duits, Lange Frans en Voorhoede met Tour de France. Hey Fransie.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De man die is aangehouden vanwege de dood van oud-Hercules-speler Mats Grotenbrecht zit vast voor dood door schuld. Dat bevestigt het OM. De aangehouden man is 45. Mats Grotenbrecht kwam om het leven door een aanvaring met een boot op een Limburgse plas. De oud-speler van Hercules behaalde een heldenstatus in 2023 door de winnende te maken tegen Ajax in de beker. Woningcorporatie Wonin die heeft voor vrolijkheid gezorgd in Overvecht door de brandweer uit te nodigen. Die toverde het grasveld bij de Patagoniedreef namelijk om tot een waterballet op deze hete dag. Buurtbewoners, kinderen, medewerkers van Wonin en zelfs wijkagenten maakten daar gretig gebruik van. En bij FC Utrecht zit de eerste week van een nieuwe trainer erop. Anthony Correa heeft een goede indruk gekregen, heeft hoop, maar heel zeker is hij ook weer niet.
2: Ik denk dat nooit alle neuzen dezelfde kant op staan. Ik hoop zelfs dat er af en toe wat ontstaat, waardoor we nog creatiever kunnen denken, nieuwe inzichten. Maar in ieder geval, de neuzen staan zo goed als mogelijk dezelfde kant op. En de koers is ingezet.
1: Morgen speelt FC Utrecht een oefenpot tegen de Graafschap. Wel wat eerder, hij begint al in de ochtend vanwege de hitte. En daarover gesproken. Het is een warme dag en dat zal het nog lang blijven. Het koelt pas mondjesmaat af in de avond. Morgen is het niet code rood, maar code oranje. En dan is het tussen de 32 en 35 graden.
3: Timo's Avondshow.

Ja, toen Mart Hoogkamer deze plaat vorig jaar uitbracht, was toch een beetje een discussie. Is het nou godlastering of is het gewoon een lekker plaatje? Maar maakt het allemaal niet uit. Het draait gewoon lekker op de vrijdagavond van Bingo FM. Je hoort Mart Hoogkamer dus met In de Naam van Jezus. Met Timo's Avondshow. Je luistert naar Timo's Avondshow. Kom het half uur binnen nog lekker bij je met lekker veel fijne muziek. Zoals deze van Jeffrey Tanis. Het draait alleen nog maar om jou.

Het origineel komt van André Hazes. En een paar jaar geleden was er ook nog een nieuwe versie uitgebracht in samenwerking met Chris Cross Amsterdam en Donnie en Tino Martin. Maar het is toch een beetje een andere versie van het nummer Ik heb de zomer in mijn bol, namelijk van Andy van der Leek. Ik vind hem goed, mag er ook zeker zijn. Je hoort hem dus bij Timo's avondshow. Tijd voor rustgevende muziek, want dit is de hit van Kenny B uit 2015, namelijk Parijs.

ene drinkt graag een biertje op de zondag of vrijdagavond. De andere wijntje. Of Wesley Bronkhorst, die drinkt graag de rosé. Die hoor je dus bij Timo's Avondshow op Bingo FM aan het begin van jouw weekend. Met zometeen Mike Versteeg na deze van Pascal Redekker, Badkamerkraan.

Het is 1986. Toen heel Europa kennis maakte met de Nederlandstalige meidengroep Frizzle Sizzle. Want namens Nederland deden zij mee aan het Eurovisie Songfestival. Met deze plaat die net hoorde. Alles heeft een ritme. En die hoorde je ook bij Timo's avondshow op Bingo FM. En het is ook de voorlaatste plaat die ik voor je ga draaien. Want het is bijna 10 uur. En Lars Nicolaas zat te trappen om jou lekker op bed te gaan leggen. Tot middernacht is er bij je met lekker veel fijne muziek. Hier en daar een fout momentje. En gebruik zeker die app ook om jouw verzoekje door te geven. Veel plezier met hem. Ik wens je een mooi weekend toe. En ik heb nog één plaat voor je van Chris Bauer. Ja, hoe heet het liedje ook alweer?

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

op de Nijs met Bange Hart hoor je hier op de Stadszender van Utrecht. Goedenavond, Timo, dankjewel voor je twee voorgaande uren. We hebben genoten en nu gaan we genieten van de Bed met Lawrence op deze zeer warme avond. 2 uur lang de Bed met Lawrence. Nou ja, succes. Ik hoop dat je in slaap kunt vallen straks. Dit is Guus Meeuwis.

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek van Lil Kleine met Samuel Welten en de Amsterdamse zomer hoorde hier op de Stadszender van Utrecht. Het is vrijdag 26 juni. Ja, het is erg warm. Ik hoop dat je het een beetje overleeft. Ja, het is echt verschrikkelijk. In de studio is het wel lekker hoor, maar bij mij thuis ook echt boven de 20 graden in mijn slaapkamer. Lach, nee, het is echt smerig. Davina Michel nu met Duurt te lang.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen

blijft een prachtige en mooie combinatie. Paul de Leeuw met Simone Kleinsma. Je hoorde Zonder Jou. Dit is Amar met Stem in Je Hart. 10 minuten over 11:30. Dit is naar Babbitt Lawrence.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik. Er gaat

0: Natuurlijk Alberti met André van Duin. Vrienden blijven doen we altijd. We gaan naar het NOS-journaal van 11 uur en daarna nog een uurtje naar Ben Lawrence. Tot zo.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Ik ben nog lang niet klaar van Imca Marina. Nou, als ik op de klok kijk, ik ben bijna klaar hoor. Ik heb er nog een aantal voor je en dan mag ik ook weer naar huis toe.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Park biertje, vrienden van Mark Floor met Sinelle. Ik ga afscheid nemen. Ik draai nog Danny Temming voor je. Alles in het leven. Ik bedank voor het luisteren. Graag tot maandag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.